0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luc Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: that you had to see that.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag zaterdag op de Pride. Mensen legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. De Franse president Macron houdt vanochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Ook in Spanje woeden die nog steeds. De brand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzeges. 1 daarvan was voor Olaf Kooi en Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. Het weer, her en der een bui. In de middag is er meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Een waarschuwing van het waterschap. In het water bij het hondenstrandje in het Bultpark is blauwalg gevonden. Blauwalg kan bij mensen huidirritatie en diarree veroorzaken, maar honden kunnen er ernstig ziek van worden en er zelfs door overlijden, aldus dierenartsen. Een nog onbekende dader heeft eind vorige week in de Waterwijk een kat beschoten en op een grasveldje achtergelaten met 2 kogelgaten en een op 4 plaatsen gebroken dijbeen. Daar is het dier de volgende ochtend levend aangetroffen door de eigenaar. Een dierenarts gaat kijken of een herstellende operatie mogelijk is. Tenminste 1 ondernemer uit het Stadshart maakt zich grote zorgen over de bereikbaarheid van haar winkel, een chocolaterie, als begin volgend jaar de parkeergarage De Waag 2 maanden dichtgaat wegens werkzaamheden. De afsluiting wordt gecombineerd met de ontwikkeling van 243 woningen op de lege velden bij het Agora Theater. Er zijn inmiddels raadsvragen gesteld. Een alcoholverslaafde bewoner van de Botter die wegens overlast op straat dreigde te komen, mag onder voorwaarden toch blijven van Centrada. Zelf veroorzaakte hij geen problemen. Het ging om mensen die bij hem kwamen en die hij niet durfde te weigeren. Hij heeft hulp gezocht, staat min of meer onder toezicht en krijgt een deurbelcamera. Bij ongewenst bezoek hoeft hij niet meer zelf op te treden, maar kan hij de politie bellen. Deze week zijn de laatste kanonnen van de Batavia getakeld. Dat is de volgende stap in de operatie om de nagebouwde Oost-Indievader een plek op het terrein van Museum Batavialand te kunnen geven. Daarvoor moet het schip na de zomer Amsterdam op een ponton worden gezet en de diepgang was te groot voor de tocht over het Markermeer daarheen.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben vandaag met overwegend veel bewolking en een paar buien te maken in Lelystad. De zon is mogelijk vanmiddag en vanavond af en toe te zien. Door een stevige westelijke wind is het met vanmiddag 22 graden minder warm dan gisteren. Vanavond en vannacht kan nog een paar buien voorkomen. Er zijn ook opklaringen en dan daalt de temperatuur naar een graad of 14. Morgen is het beter, er is meer ruimte voor de zon. Er kan nog wel een lichte bui voorkomen, vooral in de ochtend. In de middag en avond blijft het droog. Het wordt net als vandaag ongeveer 22 graden, daarbij waait het een fractie minder. Vanaf dinsdag blijft het droog, is het veelal zonnig en wordt het stukken warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
6: Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is al twee dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De twee weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
5: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
4: Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
6: Met Tadej voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
4: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
1: De

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Volgens de Amerikaanse ambassadeur bij de VN probeert Trump onderhandelingen de ruimte te geven. Bij een schietpartij op een foodfestival in de Amerikaanse stad Seattle zijn 2 mensen omgekomen. 5 mensen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 2 mensen opgepakt. Of er nog meer verdachten zijn, is nog niet duidelijk. En Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Het wordt maximaal 23 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De Bataviawerf is vrijdagavond 11 september... het startpunt van de landelijke Open Monumentendag. De aanloop naar het aansluitende jaarlijkse monumentenweekend... met onder meer een visuele presentatie van de Flevolandse geschiedenis. Flevoland is dit jaar gastprovincie. Dat valt samen met het 40-jarig jubileum van zowel de provincie als het monumentenweekend. In Flevoland zelf staan 7 monumenten met activiteiten op de lijst, waarvan 2 in Lelystad. Centrum voor Kunstopleidingen De Kubus en Gemaal Woordman. De andere zijn Theater De Meerpaal in Dronten, Cultuurcentrum De Verbeelding in Zeewolde, Vuurtoren met dienstwoning in Oud-Krachenburg en de kerken Goede Reden in Almere en Kerkje aan de Zee op Urk. In heel Nederland zijn dat hele weekend weer monumenten gratis te bezoeken. De boswachter wist al dat ze er zaten in het Oostvaardersplassengebied en hij is er niet blij mee, maar nu staan ze ook op beeld. Waspeerhonden. Ze zijn een van de diersoorten die werden vastgelegd door een wildcamera die Staatsbosbeheer had geplaatst. De waspeerhond geldt als een ongewenste nieuwkomer, een invasieve exoot. Het oorspronkelijke leefgebied is Oost-Azië. De Europese exemplaren zijn waarschijnlijk nazaten van exemplaren die ontsnapten uit bontfokkerijen in Oost-Europa. Hij lijkt op een das, ook qua levenswijze, en is daarvoor dus een concurrent. En de landschapsbeheerders zien die nu juist wel graag. Op het blog van de boswachters, onder meer bereikbaar via onze site, zijn foto's van allerlei dieren te zien. Het ging om een tijdelijke plaatsing van een camera na het opschonen van poeloevers. Inmiddels is er weer te veel riet. De Lelystadse Boer, het samenwerkingsverband van agrarische bedrijven in het buitengebied, heeft een excursie door hun gebied en langs hun bedrijven ontwikkeld die je zelf met je auto kunt rijden. De informatie kun je dan afspelen op je telefoon. Meer informatie is te vinden op de site van de organisatie, delelystadseboer.nl. Scrollen naar het laatste nieuws.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag is het typisch Hollands zomerweer in Lelystad. Er zijn zonnige momenten en het blijft overwegend droog. Al kan ik een enkele lichte bui vanochtend en begin van de middag niet geheel uitsluiten. Doordat de wind vanuit het noordwesten waait, wordt het vanmiddag niet warmer dan een graad of 22. Maar dat vind ik een prima temperatuur. Vanavond vrij helder en rustig. Vannacht koelt het bij weinig wind en bewolking af naar een graad of 14. Vanmorgen is het totaal anders. We krijgen een paar droge en zeer warme zomerdagen. Door veel zon en een zwakke wind vanuit het zuiden wordt het zomers tropisch warm. Morgenmiddag is het in de schaduw 26 graden. Woensdag wordt het heet met dik 32 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
4: 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Ron van Kan met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gabi Verberg.
7: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
6: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
8: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
6: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nul. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen. In het noorden zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven, maar de president zelf heeft er nog niks over gezegd. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon door. Het wordt maximaal 23 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De Bataviawerf is vrijdagavond 11 september... het startpunt van de landelijke Open Monumentendag. De aanloop naar het aansluitende jaarlijkse monumentenweekend, met onder meer een visuele presentatie van de Flevolandse geschiedenis. Flevoland is dit jaar gastprovincie. Dat valt samen met het 40-jarig jubileum van zowel de provincie als het monumentenweekend. In Flevoland zelf staan 7 monumenten met activiteit op de lijst, waarvan 2 in Lelystad. Centrum voor kunstopleidingen De Kubus en Gemaal Woordman. De andere zijn Theater De Meerpaal in Dronten, Cultuurcentrum De Verbeelding in Zeewolde, Vuurtoren met dienstwoning in Oud-Krachenburg en de kerken Goede Reden in Almere en Kerkje aan de Zee op Urk. In heel Nederland zijn dat hele weekend weer monumenten gratis te bezoeken. De boswachter wist al dat ze er zaten in het Oostvaardersplassengebied en hij is er niet blij mee, maar nu staan ze ook op beeld. Waspeerhonden. Ze zijn een van de diersoorten die werden vastgelegd door een wildcamera die Staatsbosbeheer had geplaatst. De waspeerhond geldt als een ongewenste nieuwkomer, een invasieve exoot. Het oorspronkelijke leefgebied is Oost-Azië. De Europese exemplaren zijn waarschijnlijk nazaten van exemplaren die ontsnapten uit bontfokkerijen in Oost-Europa. Hij lijkt op een das, ook qua levenswijze, en is daarvoor dus een concurrent. En de landschapsbeheerders zien die nu juist wel graag. Op het blog van de boswachters, onder meer bereikbaar via onze site, zijn foto's van allerlei dieren te zien. Het ging om een tijdelijke plaatsing van een camera na het opschonen van poeloevers. Inmiddels is er weer te veel riet. De Lelystadse Boer, het samenwerkingsverband van agrarische bedrijven in het buitengebied, heeft een excursie door hun gebied en langs hun bedrijven ontwikkeld die je zelf met je auto kunt rijden. De informatie kun je dan afspelen op je telefoon. Meer informatie is te vinden op de site van de organisatie, delelystadseboer.nl. Scrollen naar het laatste nieuws.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag is het typisch Hollands zomerweer in Lelystad. Er zijn zonnige momenten en het blijft overwegend droog. Al kan ik een enkele lichte bui vanochtend en begin van de middag niet geheel uitsluiten. Doordat de wind vanuit het noordwesten waait, wordt het vanmiddag niet warmer dan een graad of 22. Maar dat vind ik een prima temperatuur. Vanavond vrij helder en rustig. Vannacht koelt het bij weinig wind en bewolking af naar een graad of 14. Vanmorgen is het totaal anders. We krijgen een paar droge en zeer warme zomerdagen. Door veel zon en een zwakke wind vanuit het zuiden wordt het zomers tot tropisch warm. Morgenmiddag is het in de schaduw 26 graden. Woensdag wordt het heet met dik 32 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.
2: When I first saw you.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzeker, zegt correspondent Saskia Houtuin.
6: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
5: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
7: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
5: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. De president zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: De dag is al lang begonnen als ze eindelijk wakker wordt. Ze wrijft de slaap uit haar ogen, staat op en schuift de gordijnen opzij. Mooi, de zon staat al lekker hoog, denkt ze bij zichzelf. Dit gaat vast en zeker een schitterende dag worden. Vandaag hoeft ze niet te werken. In plaats daarvan wil ze de hele dag op het strand liggen. Lekker bruin worden en plezier maken. En belangrijker nog, achter de mannen aan. Pas maar op, heren. Deze dame gaat op jacht, zegt ze tegen haar spiegelbeeld, terwijl ze ondertussen haar haar doet. Zij is de jager en jij bent haar prooi. Daar laat ze liever geen misverstanden over bestaan. Ze is een zwoele stem die je even betoverend toespreekt, maar zeker niet voor lang. Eén nacht vol passie, dat is het enige waar ze naar op zoek is. Eén enkele nacht en zeker niet meer. Vandaag gaat ze weer op veroveringstocht, op zoek naar een nieuwe prooi. Dus mannen, laat je hoofd niet al te veel op hol brengen als je haar tegenkomt en ze je met een zwoele blik recht in je ogen aankijkt. Want als je de volgende ochtend wakker wordt, is ze ongetwijfeld al lang weer verdwenen.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De Bataviawerf is vrijdagavond 11 september het startpunt van de landelijke Open Monumentendag. De aanloop naar het aansluitende jaarlijkse monumentenweekend met onder meer een visuele presentatie van de Flevolandse geschiedenis. Flevoland is dit jaar gastprovincie. Dat valt samen met het 40-jarig jubileum van zowel de provincie als het monumentenweekend. In Flevoland zelf staan 7 monumenten met activiteiten op de lijst, waarvan 2 in Lelystad. Centrum voor kunstopleidingen De Kubus en Gemaal Woordman. De andere zijn Theater De Meerpaal in Dronten, Cultuurcentrum De Verbeelding in Zeewolde, Vuurtoren met dienstwoning in Oud-Krachenburg en de kerken Goede Reden in Almere en Kerkje aan de Zee op Urk. In heel Nederland zijn dat hele weekend weer monumenten gratis te bezoeken. De boswachter wist al dat ze er zaten in het Oostvaardersplassengebied en hij is er niet blij mee, maar nu staan ze ook op beeld. Waspeerhonden. Ze zijn een van de diersoorten die werden vastgelegd door een wildcamera die Staatsbosbeheer had geplaatst. De waspeerhond geldt als een ongewenste nieuwkomer, een invasieve exoot. Het oorspronkelijke leefgebied is Oost-Azië. De Europese exemplaren zijn waarschijnlijk nazaten van exemplaren die ontsnapten uit bontfokkerijen in Oost-Europa. Hij lijkt op een das, ook qua levenswijze, en is daarvoor dus een concurrent. En de landschapsbeheerders zien die nu juist wel graag. Op het blog van de boswachters, onder meer bereikbaar via onze site, zijn foto's van allerlei dieren te zien. Het ging om een tijdelijke plaatsing van een camera na het opschonen van poeloevers. Inmiddels is er weer te veel riet. De Lelystadse Boer, het samenwerkingsverband van agrarische bedrijven in het buitengebied, heeft een excursie door hun gebied en langs hun bedrijven ontwikkeld die je zelf met je auto kunt rijden. De informatie kun je dan afspelen op je telefoon. Meer informatie is te vinden op de site van de organisatie, delelystadseboer.nl. Scrollen naar het laatste nieuws.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag is het typisch Hollands zomerweer in Lelystad. Er zijn zonnige momenten en het blijft overwegend droog. Al kan ik een enkele lichte bui vanochtend en begin van de middag niet geheel uitsluiten. Doordat de wind vanuit het noordwesten waait, wordt het vanmiddag niet warmer dan een graad of 22. Maar dat vind ik een prima temperatuur. Vanavond vrij helder en rustig. Vannacht koelt het bij weinig wind en bewolking af naar een graad of 14. Vanmorgen is het totaal anders. We krijgen een paar droge en zeer warme zomerdagen. Door veel zon en een zwakke wind vanuit het zuiden wordt het zomers tropisch warm. Morgenmiddag is het in de schaduw 26 graden. Woensdag wordt het heet met dik 32 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
5: Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nol. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking, een lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De Bataviawerf is vrijdagavond 11 september het startpunt van de landelijke Open Monumentendag. De aanloop naar het aansluitende jaarlijkse monumentenweekend met onder meer een visuele presentatie van de Flevolandse geschiedenis. Flevoland is dit jaar gastprovincie. Dat valt samen met het 40-jarig jubileum van zowel de provincie als het monumentenweekend. In Flevoland zelf staan 7 monumenten met activiteiten op de lijst, waarvan 2 in Lelystad. Centrum voor kunstopleidingen De Kubus en Gemaal Woordman. De andere zijn Theater De Meerpaal in Dronten, Cultuurcentrum De Verbeelding in Zeewolde, Vuurtoren met dienstwoning in Oud-Krachenburg en de kerken Goede Reden in Almere en Kerkje aan de Zee op Urk. In heel Nederland zijn dat hele weekend weer monumenten gratis te bezoeken. De boswachter wist al dat ze er zaten in het Oostvaardersplassengebied en hij is er niet blij mee, maar nu staan ze ook op beeld. Waspeerhonden. Ze zijn een van de diersoorten die werden vastgelegd door een wildcamera die Staatsbosbeheer had geplaatst. De waspeerhond geldt als een ongewenste nieuwkomer, een invasieve exoot. Het oorspronkelijke leefgebied is Oost-Azië. De Europese exemplaren zijn waarschijnlijk nazaten van exemplaren die ontsnapten uit bontfokkerijen in Oost-Europa. Hij lijkt op een das, ook qua levenswijze, en is daarvoor dus een concurrent. En de landschapsbeheerders zien die nu juist wel graag. Op het blog van de boswachters, onder meer bereikbaar via onze site, zijn foto's van allerlei dieren te zien. Het ging om een tijdelijke plaatsing van een camera na het opschonen van poeloevers. Inmiddels is er weer te veel riet. De Lelystadse Boer, het samenwerkingsverband van agrarische bedrijven in het buitengebied, heeft een excursie door hun gebied en langs hun bedrijven ontwikkeld die je zelf met je auto kunt rijden. De informatie kun je dan afspelen op je telefoon. Meer informatie is te vinden op de site van de organisatie, delelystadseboer.nl. Scrollen naar het laatste nieuws.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag is het typisch Hollands zomerweer in Lelystad. Er zijn zonnige momenten en het blijft overwegend droog. Al kan ik een enkele lichte bui vanochtend en begin van de middag niet geheel uitsluiten. Doordat de wind vanuit het noordwesten waait, wordt het vanmiddag niet warmer dan een graad of 22. Maar dat vind ik een prima temperatuur. Vanavond vrij helder en rustig. Vannacht koelt het bij weinig wind en bewolking af naar een graad of 14. Vanmorgen is het totaal anders. We krijgen een paar droge en zeer warme zomerdagen. Door veel zon en een zwakke wind vanuit het zuiden wordt het zomers tot tropisch warm. Morgenmiddag is het in de schaduw 26 graden. Woensdag wordt het heet met dik 32 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 4 kilometer file door een kapotte vrachtwagen, 10 minuten vertraging. De A50 Os-Arnhem door een ongeluk bij knooppunt Valburg 4 kilometer file. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn vijf bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort door de werkzaamheden tussen Naar de Vesting en Knoopend Eemnes 7 kilometer file. De vertraging is bijna een kwartier. En 10 minuten op de A12 Utrecht richting Arnhem door een kapotte vrachtwagen tussen afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg 4 kilometer file. Op de A50 Os richting Arnhem 10 minuten vertraging tussen Renkum en Knoopend Grijshoort in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De Bataviawerf is vrijdagavond 11 september het startpunt van de landelijke Open Monumentendag. De aanloop naar het aansluitende jaarlijkse monumentenweekend met onder meer een visuele presentatie van de Flevolandse geschiedenis. Flevoland is dit jaar gastprovincie. Dat valt samen met het 40-jarig jubileum van zowel de provincie als het monumentenweekend. In Flevoland zelf staan 7 monumenten met activiteiten op de lijst, waarvan 2 in Lelystad. Centrum voor Kunstopleidingen De Kubus en Gemaal Woordman. De andere zijn Theater De Meerpaal in Dronten, Cultuurcentrum De Verbeelding in Zeewolde, Vuurtoren met dienstwoning in Oud-Krachenburg en de kerken Goede Reden in Almere en Kerkje aan de Zee op Urk. In heel Nederland zijn dat hele weekend weer monumenten gratis te bezoeken. De boswachter wist al dat ze er zaten in het Oostvaardersplassengebied en hij is er niet blij mee, maar nu staan ze ook op beeld. Waspeerhonden. Ze zijn een van de diersoorten die werden vastgelegd door een wildcamera die Staatsbosbeheer had geplaatst. De waspeerhond geldt als een ongewenste nieuwkomer, een invasieve exoot. Het oorspronkelijke leefgebied is Oost-Azië. De Europese exemplaren zijn waarschijnlijk nazaten van exemplaren die ontsnapten uit bontfokkerijen in Oost-Europa. Hij lijkt op een das, ook qua levenswijze, en is daarvoor dus een concurrent. En de landschapsbeheerders zien die nu juist wel graag. Op het blog van de boswachters, onder meer bereikbaar via onze site, zijn foto's van allerlei dieren te zien. Het ging om een tijdelijke plaatsing van een camera na het opschonen van poeloevers. Inmiddels is er weer te veel riet. De Lelystadse Boer, het samenwerkingsverband van agrarische bedrijven in het buitengebied, heeft een excursie door hun gebied en langs hun bedrijven ontwikkeld die je zelf met je auto kunt rijden. De informatie kun je dan afspelen op je telefoon. Meer informatie is te vinden op de site van de organisatie, delelystadseboer.nl. Scrollen naar het laatste nieuws.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag is het typisch Hollands zomerweer in Lelystad. Er zijn zonnige momenten en het blijft overwegend droog. Al kan ik een enkele lichte bui vanochtend en begin van de middag niet geheel uitsluiten. Doordat de wind vanuit het noordwesten waait, wordt het vanmiddag niet warmer dan een graad of 22. Maar dat vind ik een prima temperatuur. Vanavond vrij helder en rustig. Vannacht koelt het bij weinig wind en bewolking af naar een graad of 14. Vanmorgen is het totaal anders. We krijgen een paar droge en zeer warme zomerdagen. Door veel zon en een zwakke wind vanuit het zuiden wordt het zomers tropisch warm. Morgenmiddag is het in de schaduw 26 graden. Woensdag wordt het heet met dik 32 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Nadevesting en Knoopend Eemnes 7 kilometer. De vertraging is 10 minuten. 5 minuten extra reistijd op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg. Op de A50 Os richting Arnhem tussen Renkum en Knoopend Grijsoord 5 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 12 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De Bataviawerf is vrijdagavond 11 september het startpunt van de landelijke Open Monumentendag. De aanloop naar het aansluitende jaarlijkse monumentenweekend, met onder meer een visuele presentatie van de Flevolandse geschiedenis. Flevoland is dit jaar gastprovincie. Dat valt samen met het 40-jarig jubileum van zowel de provincie als het monumentenweekend. In Flevoland zelf staan 7 monumenten met activiteiten op de lijst, waarvan 2 in Lelystad. Centrum voor kunstopleidingen De Kubus en Gemaal Woordman. De andere zijn Theater De Meerpaal in Dronten, Cultuurcentrum De Verbeelding in Zeewolde, Vuurtoren met dienstwoning in Oud-Krachenburg en de kerken Goede Reden in Almere en Kerkje aan de Zee op Urk. In heel Nederland zijn dat hele weekend weer monumenten gratis te bezoeken. De boswachter wist al dat ze er zaten in het Oostvaardersplassengebied en hij is er niet blij mee, maar nu staan ze ook op beeld. Waspeerhonden. Ze zijn een van de diersoorten die werden vastgelegd door een wildcamera die Staatsbosbeheer had geplaatst. De waspeerhond geldt als een ongewenste nieuwkomer, een invasieve exoot. Het oorspronkelijke leefgebied is Oost-Azië. De Europese exemplaren zijn waarschijnlijk nazaten van exemplaren die ontsnapten uit bontfokkerijen in Oost-Europa. Hij lijkt op een das, ook qua levenswijze, en is daarvoor dus een concurrent. En de landschapsbeheerders zien die nu juist wel graag. Op het blog van de boswachters, onder meer bereikbaar via onze site, zijn foto's van allerlei dieren te zien. Het ging om een tijdelijke plaatsing van een camera na het opschonen van poeloevers. Inmiddels is er weer te veel riet. De Lelystadse Boer, het samenwerkingsverband van agrarische bedrijven in het buitengebied, heeft een excursie door hun gebied en langs hun bedrijven ontwikkeld die je zelf met je auto kunt rijden. De informatie kun je dan afspelen op je telefoon. Meer informatie is te vinden op de site van de organisatie, delelystadseboer.nl. Scrollen naar het laatste nieuws.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag wordt de kans op een bui steeds kleiner in Lelystad. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is best aangenaam met de komende uren 21 graden en een matige noordwestenwind. Vanavond wordt het snel fris bij een afnemende wind. De wolken verdwijnen, vannacht is het vrij helder, rustig en droog en het koelt af naar een graad of 14. Morgen en woensdag is het heel anders dan vandaag. Het blijft droog en het is meestal zonnig. Het wordt wennen aan de zomerse tot tropische warmte in de middag. Morgenmiddag is het 26 graden. Woensdag de heetste dag van de week met ruim 32 graden. En daarbij waait de wind zwakjes vanuit zuidelijke richtingen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radioLelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioLelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden. Anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
6: Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg 6 kilometer file. A12 Duitse grens richting Utrecht tussen Knoopend Velperbroek en Grijswoord 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten.
5: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De Bataviawerf is vrijdagavond 11 september het startpunt van de landelijke Open Monumentendag. De aanloop naar het aansluitende jaarlijkse monumentenweekend met onder meer een visuele presentatie van de Flevolandse geschiedenis. Flevoland is dit jaar gastprovincie. Dat valt samen met het 40-jarig jubileum van zowel de provincie als het monumentenweekend. In Flevoland zelf staan 7 monumenten met activiteit op de lijst, waarvan 2 in Lelystad. Centrum voor kunstopleidingen De Kubus en Gemaal Woordman. De andere zijn Theater De Meerpaal in Dronten, Cultuurcentrum De Verbeelding in Zeewolde, Vuurtoren met dienstwoning in Oud-Krachenburg en de kerken Goede Rede in Almere en Kerkje aan de Zee op Urk. In heel Nederland zijn dat hele weekend weer monumenten gratis te bezoeken. De boswachter wist al dat ze er zaten in het Oostvaardersplassengebied en hij is er niet blij mee, maar nu staan ze ook op beeld. Waspeerhonden. Ze zijn een van de diersoorten die werden vastgelegd door een wildcamera die Staatsbosbeheer had geplaatst. De waspeerhond geldt als een ongewenste nieuwkomer, een invasieve exoot. Het oorspronkelijke leefgebied is Oost-Azië. De Europese exemplaren zijn waarschijnlijk nazaten van exemplaren die ontsnapten uit bontfokkerijen in Oost-Europa. Hij lijkt op een das, ook qua levenswijze, en is daarvoor dus een concurrent. En de landschapsbeheerders zien die nu juist wel graag. Op het blog van de boswachters, onder meer bereikbaar via onze site, zijn foto's van allerlei dieren te zien. Het ging om een tijdelijke plaatsing van een camera na het opschonen van poeloevers. Inmiddels is er weer te veel riet. De Lelystadse Boer, het samenwerkingsverband van agrarische bedrijven in het buitengebied, heeft een excursie door hun gebied en langs hun bedrijven ontwikkeld die je zelf met je auto kunt rijden. De informatie kun je dan afspelen op je telefoon. Meer informatie is te vinden op de site van de organisatie, delelystadseboer.nl. Scrollen naar het laatste nieuws.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag wordt de kans op een bui steeds kleiner in Lelystad. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is best aangenaam met de komende uren 21 graden en een matige noordwestenwind. Vanavond wordt het snel fris bij een afnemende wind. De wolken verdwijnen. Vannacht is het vrij helder, rustig en droog en het koelt af naar een graad of 14. Morgen en woensdag is het heel anders dan vandaag. Het blijft droog en het is meestal zonnig. Het wordt wennen aan de zomerse tot tropische warmte in de middag. Morgenmiddag is het 26 graden. Woensdag de heetste dag van de week met ruim 32 graden. En daarbij waait de wind zwakjes vanuit zuidelijke richtingen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Het verkeer loopt 5 tot 10 minuten vertraging op de A50 richting Arnhem, tussen knooppunt Ewijk en Renkum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is deze week de

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn drie mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met twee messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En twee van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in twee maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De Bataviawerf is vrijdagavond 11 september... het startpunt van de landelijke Open Monumentendag. De aanloop naar het aansluitende jaarlijkse monumentenweekend... met onder meer een visuele presentatie van de Flevolandse geschiedenis. Flevoland is dit jaar gastprovincie. Dat valt samen met het 40-jarig jubileum van zowel de provincie als het monumentenweekend. In Flevoland zelf staan 7 monumenten met activiteit op de lijst, waarvan 2 in Lelystad. Centrum voor kunstopleidingen De Kubus en Gemaal Woordman. De andere zijn Theater De Meerpaal in Dronten, Cultuurcentrum De Verbeelding in Zeewolde, Vuurtoren met dienstwoning in Oud-Krachenburg en de kerken Goede Rede in Almere en Kerkje aan de Zee op Urk. In heel Nederland zijn dat hele weekend weer monumenten gratis te bezoeken. De boswachter wist al dat ze er zaten in het Oostvaardersplassengebied en hij is er niet blij mee, maar nu staan ze ook op beeld. Waspeerhonden. Ze zijn een van de diersoorten die werden vastgelegd door een wildcamera die Staatsbosbeheer had geplaatst. De waspeerhond geldt als een ongewenste nieuwkomer, een invasieve exoot. Het oorspronkelijke leefgebied is Oost-Azië. De Europese exemplaren zijn waarschijnlijk nazaten van exemplaren die ontsnapten uit bontfokkerijen in Oost-Europa. Hij lijkt op een das, ook qua levenswijze, en is daarvoor dus een concurrent. En de landschapsbeheerders zien die nu juist wel graag. Op het blog van de boswachters, onder meer bereikbaar via onze site, zijn foto's van allerlei dieren te zien. Het ging om een tijdelijke plaatsing van een camera na het opschonen van poeloevers. Inmiddels is er weer te veel riet. De Lelystadse Boer, het samenwerkingsverband van agrarische bedrijven in het buitengebied, heeft een excursie door hun gebied en langs hun bedrijven ontwikkeld die je zelf met je auto kunt rijden. De informatie kun je dan afspelen op je telefoon. Meer informatie is te vinden op de site van de organisatie, delelystadseboer.nl. Scrollen naar het laatste nieuws.
3: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag wordt de kans op een bui steeds kleiner in Lelystad. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is best aangenaam met de komende uren 21 graden en een matige noordwestenwind. Vanavond wordt het snel fris bij een afnemende wind. De wolken verdwijnen. Vannacht is het vrij helder, rustig en droog en het koelt af naar een graad of 14. Morgen en woensdag is het heel anders dan vandaag. Het blijft droog en het is meestal zonnig. Het wordt wennen aan de zomerse tot tropische warmte in de middag. Morgenmiddag is het 26 graden. Woensdag de heetste dag van de week met ruim 32 graden. En daarbij waait de wind zwakjes vanuit zuidelijke richtingen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. 3 vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. 2 van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De Bataviawerf is vrijdagavond 11 september het startpunt van de landelijke Open Monumentendag. De aanloop naar het aansluitende jaarlijkse monumentenweekend met onder meer een visuele presentatie van de Flevolandse geschiedenis. Flevoland is dit jaar gastprovincie. Dat valt samen met het 40-jarig jubileum van zowel de provincie als het monumentenweekend. In Flevoland zelf staan 7 monumenten met activiteiten op de lijst, waarvan 2 in Lelystad. Centrum voor kunstopleidingen De Kubus en Gemaal Woordman. De andere zijn Theater De Meerpaal in Dronten, Cultuurcentrum De Verbeelding in Zeewolde, Vuurtoren met dienstwoning in Oud-Krachenburg en de kerken Goede Rede in Almere en Kerkje aan de Zee op Urk. In heel Nederland zijn dat hele weekend weer monumenten gratis te bezoeken. De boswachter wist al dat ze er zaten in het Oostvaardersplassengebied en hij is er niet blij mee, maar nu staan ze ook op beeld. Waspeerhonden. Ze zijn een van de diersoorten die werden vastgelegd door een wildcamera die Staatsbosbeheer had geplaatst. De waspeerhond geldt als een ongewenste nieuwkomer, een invasieve exoot. Het oorspronkelijke leefgebied is Oost-Azië. De Europese exemplaren zijn waarschijnlijk nazaten van exemplaren die ontsnapten uit bontfokkerijen in Oost-Europa. Hij lijkt op een das, ook qua levenswijze, en is daarvoor dus een concurrent. En de landschapsbeheerders zien die nu juist wel graag. Op het blog van de boswachters, onder meer bereikbaar via onze site, zijn foto's van allerlei dieren te zien. Het ging om een tijdelijke plaatsing van een camera na het opschonen van poeloevers. Inmiddels is er weer te veel riet. De Lelystadse Boer, het samenwerkingsverband van agrarische bedrijven in het buitengebied, heeft een excursie door hun gebied en langs hun bedrijven ontwikkeld die je zelf met je auto kunt rijden. De informatie kun je dan afspelen op je telefoon. Meer informatie is te vinden op de site van de organisatie, delelystadseboer.nl. Scrollen naar het laatste nieuws.
3: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag wordt de kans op een bui steeds kleiner in Lelystad. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is best aangenaam met de komende uren 21 graden en een matige noordwestenwind. Vanavond wordt het snel fris bij een afnemende wind. De wolken verdwijnen. Vannacht is het vrij helder, rustig en droog en het koelt af naar een graad of 14. Morgen en woensdag is het heel anders dan vandaag. Het blijft droog en het is meestal zonnig. Het wordt wennen aan de zomerse tot tropische warmte in de middag. Morgenmiddag is het 26 graden. Woensdag de heetste dag van de week met ruim 32 graden. En daarbij waait de wind zwakjes vanuit zuidelijke richtingen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
6: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Bij Oosterbeek 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 4 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37. En hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer, vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Drie vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. Twee van hen zijn er slecht aan toe, maar volgens Franse media buiten levensgevaar. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. En de Duitse anatoom Gunther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body World, de expositie van geplastineerde mensen en later ook dieren. Von Hagens was 81. Het weer, af en toe zon bij maximaal 23 graden. Komende dagen zonniger en warmer.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De Bataviawerf is vrijdagavond 11 september... het startpunt van de landelijke Open Monumentendag. De aanloop naar het aansluitende jaarlijkse monumentenweekend met onder meer een visuele presentatie van de Flevolandse geschiedenis. Flevoland is dit jaar gastprovincie. Dat valt samen met het 40-jarig jubileum van zowel de provincie als het monumentenweekend. In Flevoland zelf staan 7 monumenten met activiteiten op de lijst, waarvan 2 in Lelystad. Centrum voor kunstopleidingen De Kubus en Gemaal Woordman. De andere zijn Theater De Meerpaal in Dronten, Cultuurcentrum De Verbeelding in Zeewolde, Vuurtoren met dienstwoning in Oud-Krachenburg en de kerken Goede Rede in Almere en Kerkje aan de Zee op Urk. In heel Nederland zijn dat hele weekend weer monumenten gratis te bezoeken. De boswachter wist al dat ze er zaten in het Oostvaardersplassengebied en hij is er niet blij mee, maar nu staan ze ook op beeld. Waspeerhonden. Ze zijn een van de diersoorten die werden vastgelegd door een wildcamera die Staatsbosbeheer had geplaatst. De waspeerhond geldt als een ongewenste nieuwkomer, een invasieve exoot. Het oorspronkelijke leefgebied is Oost-Azië. De Europese exemplaren zijn waarschijnlijk nazaten van exemplaren die ontsnapten uit bontfokkerijen in Oost-Europa. Hij lijkt op een das, ook qua levenswijze, en is daarvoor dus een concurrent. En de landschapsbeheerders zien die nu juist wel graag. Op het blog van de boswachters, onder meer bereikbaar via onze site, zijn foto's van allerlei dieren te zien. Het ging om een tijdelijke plaatsing van een camera na het opschonen van poeloevers. Inmiddels is er weer te veel riet. De Lelystadse Boer, het samenwerkingsverband van agrarische bedrijven in het buitengebied, heeft een excursie door hun gebied en langs hun bedrijven ontwikkeld die je zelf met je auto kunt rijden. De informatie kun je dan afspelen op je telefoon. Meer informatie is te vinden op de site van de organisatie, delelystadseboer.nl. Scrollen naar het laatste nieuws.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag wordt de kans op een bui steeds kleiner in Lelystad. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is best aangenaam met de komende uren 21 graden en een matige noordwestenwind. Vanavond wordt het snel fris bij een afnemende wind. De wolken verdwijnen. Vannacht is het vrij helder, rustig en droog en het koelt af naar een graad of 14. Morgen en woensdag is het heel anders dan vandaag. Het blijft droog en het is meestal zonnig. Het wordt wennen aan de zomerse tot tropische warmte in de middag. Morgenmiddag is het 26 graden. Woensdag de heetste dag van de week met ruim 32 graden. En daarbij waait de wind zwakjes vanuit zuidelijke richtingen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij RITA, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid. Maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle. De strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania. Een tocht van 60 kilometer. Toen de speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer dan gebruikelijk op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Tussen Hilversum en Huizen, 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een mesaanval in Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. Niemand is in levensgevaar. De dader, een man van 31, is gearresteerd. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij RITA, een organisatie die dat bijhoudt. Op het Malawi-weer in Afrika wordt gezocht naar 4 Nederlanders. Die staken over in een speedboot met 3 bemanningsleden. Toen de boot niet aankwam, werd er alarm geslagen. En het weer, droog en af en toe zon, 20 tot 23 graden is het. Vannacht is het een graad of 14 en vanaf morgen zonniger en warmer.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De Bataviawerf is vrijdagavond 11 september... het startpunt van de landelijke Open Monumentendag. De aanloop naar het aansluitende jaarlijkse monumentenweekend met onder meer een visuele presentatie van de Flevolandse geschiedenis. Flevoland is dit jaar gastprovincie. Dat valt samen met het 40-jarig jubileum van zowel de provincie als het monumentenweekend. In Flevoland zelf staan 7 monumenten met activiteiten op de lijst, waarvan 2 in Lelystad. Centrum voor kunstopleidingen De Kubus en Gemaal Woordman. De andere zijn Theater De Meerpaal in Dronten, Cultuurcentrum De Verbeelding in Zeewolde, Vuurtoren met dienstwoning in Oud-Krachenburg en de kerken Goede Rede in Almere en Kerkje aan de Zee op Urk. In heel Nederland zijn dat hele weekend weer monumenten gratis te bezoeken. De boswachter wist al dat ze er zaten in het Oostvaardersplassengebied en hij is er niet blij mee, maar nu staan ze ook op beeld. Waspeerhonden. Ze zijn een van de diersoorten die werden vastgelegd door een wildcamera die Staatsbosbeheer had geplaatst. De waspeerhond geldt als een ongewenste nieuwkomer, een invasieve exoot. Het oorspronkelijke leefgebied is Oost-Azië. De Europese exemplaren zijn waarschijnlijk nazaten van exemplaren die ontsnapten uit bontfokkerijen in Oost-Europa. Hij lijkt op een das, ook qua levenswijze, en is daarvoor dus een concurrent. En de landschapsbeheerders zien die nu juist wel graag. Op het blog van de boswachters, onder meer bereikbaar via onze site, zijn foto's van allerlei dieren te zien. Het ging om een tijdelijke plaatsing van een camera na het opschonen van poeloevers. Inmiddels is er weer te veel riet. De Lelystadse Boer, het samenwerkingsverband van agrarische bedrijven in het buitengebied, heeft een excursie door hun gebied en langs hun bedrijven ontwikkeld die je zelf met je auto kunt rijden. De informatie kun je dan afspelen op je telefoon. Meer informatie is te vinden op de site van de organisatie, delelystadseboer.nl. Scrollen naar het laatste nieuws.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag wordt de kans op een bui steeds kleiner in Lelystad. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is best aangenaam met de komende uren 21 graden en een matige noordwestenwind. Vanavond wordt het snel fris bij een afnemende wind. De wolken verdwijnen. Vannacht is het vrij helder, rustig en droog en het koelt af naar een graad of 14. Morgen en woensdag is het heel anders dan vandaag. Het blijft droog en het is meestal zonnig. Het wordt wennen aan de zomerse tot tropische warmte in de middag. Morgenmiddag is het 26 graden. Woensdag de heetste dag van de week met ruim 32 graden. En daarbij waait de wind zwakjes vanuit zuidelijke richtingen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt gelukkig niet al te veel voor in de regio. Wel viel op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar vier Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de vier Nederlanders worden ook de drie bemanningsleden vermist. Alle vier verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. Twee verdachten zijn minderjarig. Over de andere twee zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een behoorlijk korte file op de A1 richting Apeldoorn vanuit Amsterdam. Net geen 5 minuten tussen Hoevelaken en Barneveld. Er is wel 1 rijstrook dicht, de rechterrijstrook. En dat komt daar door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen hebben boeren gedemonstreerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het protest was in de buurt van snelwegen en bruggen, maar blokkades waren er niet. Ook op Prinsjesdag willen boeren demonstreren. Bij een mesaanval in Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. Niemand is in levensgevaar. De dader, een man van 31, is door de Parijse politie gearresteerd. Op het Malawi-meer in Afrika wordt gezocht naar 4 Nederlanders. Die staken over in een speedboot met 3 bemanningsleden. Toen de boot niet aankwam, werd er alarm geslagen. En het weer, droog en opklaringen. Vannacht een graad of 14. Vanaf morgen zonniger en warmer.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De Bataviawerf is vrijdagavond 11 september... het startpunt van de landelijke Open Monumentendag. De aanloop naar het aansluitende jaarlijkse monumentenweekend met onder meer een visuele presentatie van de Flevolandse geschiedenis. Flevoland is dit jaar gastprovincie. Dat valt samen met het 40-jarig jubileum van zowel de provincie als het monumentenweekend. In Flevoland zelf staan 7 monumenten met activiteiten op de lijst, waarvan 2 in Lelystad. Centrum voor kunstopleidingen De Kubus en Gemaal Woordman. De andere zijn Theater De Meerpaal in Dronten, Cultuurcentrum De Verbeelding in Zeewolde, Vuurtoren met dienstwoning in Oud-Krachenburg en de kerken Goede Reden in Almere en Kerkje aan de Zee op Urk. In heel Nederland zijn dat hele weekend weer monumenten gratis te bezoeken. De boswachter wist al dat ze er zaten in het Oostvaardersplassengebied en hij is er niet blij mee, maar nu staan ze ook op beeld. Waspeerhonden. Ze zijn een van de diersoorten die werden vastgelegd door een wildcamera die Staatsbosbeheer had geplaatst. De waspeerhond geldt als een ongewenste nieuwkomer, een invasieve exoot. Het oorspronkelijke leefgebied is Oost-Azië. De Europese exemplaren zijn waarschijnlijk nazaten van exemplaren die ontsnapten uit bontfokkerijen in Oost-Europa. Hij lijkt op een das, ook qua levenswijze, en is daarvoor dus een concurrent. En de landschapsbeheerders zien die nu juist wel graag. Op het blog van de boswachters, onder meer bereikbaar via onze site, zijn foto's van allerlei dieren te zien. Het ging om een tijdelijke plaatsing van een camera na het opschonen van poeloevers. Inmiddels is er weer te veel riet. De Lelystadse Boer, het samenwerkingsverband van agrarische bedrijven in het buitengebied, heeft een excursie door hun gebied en langs hun bedrijven ontwikkeld die je zelf met je auto kunt rijden. De informatie kun je dan afspelen op je telefoon. Meer informatie is te vinden op de site van de organisatie, delelystadseboer.nl. Scrollen naar het laatste nieuws.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag wordt de kans op een bui steeds kleiner in Lelystad. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is best aangenaam met de komende uren 21 graden en een matige noordwestenwind. Vanavond wordt het snel fris bij een afnemende wind. De wolken verdwijnen. Vannacht is het vrij helder, rustig en droog en het koelt af naar een graad of 14. Morgen en woensdag is het heel anders dan vandaag. Het blijft droog en het is meestal zonnig. Het wordt wennen aan de zomerse tot tropische warmte in de middag. Morgenmiddag is het 26 graden. Woensdag de heetste dag van de week met ruim 32 graden. En daarbij waait de wind zwakjes vanuit zuidelijke richtingen. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beeld is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
4: Sidney Cabral, het is een doelpunt. Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
3: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Het komend uur kun je luisteren naar Maandagavond Live met Dave Terlien en Ger Koereman.

0: Andy Station en Young Hearts Run Free. En zo begint maandagavond live op de laatste maandag van juli. En dan zeggen we altijd goedenavond allemaal en welkom kijkers en luisteraars.
1: Ja, goedenavond wou ik zeggen, ja.
0: Ja, dat mag je zeggen.
1: Het is best een goede avond.
0: Ja, is het een goede avond?
1: Ja, het is droog. Dat zegt wel heel wat. Vanmorgen regen, we gingen show de boelen bij mij en het was ineens droog.
0: Meid.
1: Zonnetje ging schijnen om 10 uur. Helemaal perfect.
0: Zullen we gewoon met ons...
1: Regelt dat allemaal voor die mensen? Hey,
0: zullen we met die gast gaan beginnen?
1: Hebben we een gast?
0: We hebben een gast.
1: Okay, oh ja, dat vind ik naast ons, ja. Hey Jos.
2: Tijd voor een goed gesprek.
0: Het is zeker tijd voor een goed gesprek. En dan zeggen we goedenavond. En wie zit er achter de microfoon?
3: Dankjewel, Dave. Nou, Jos, ik ben al eens vaker geweest. Hè. Ik ben vrijwilliger bij AV Droom.
1: Ja. Hij wist dat niet meer. Ik zeg, Jos, is pas geleden nog geweest. Ja. Nou, zit hij. Ja, nou, ik zeg, echt wel.
0: Ik weet niet eens waar ik gisteren was.
1: Ja, echt hoor.
3: Zoals met de leeftijd te maken.
0: Ja, denk ik ook. Ja. Gaan we richting de 60, hè. Dan krijg je dat.
3: Ja. Nee, ik ben al bijna nu 5 jaar vrijwilliger bij AV Droom.
0: Wat leuk.
3: Elke zondag.
0: En merken jullie nou ook, want het is natuurlijk volop vakantietijd. Is het dan drukker dan normaal?
3: Nou, gisteren was het gekhuis. We hadden gisteren 1290 bezoekers.
0: En wat heb je normaal, zeg maar?
3: Tussen de 800 en de 1000.
0: Oké, dus dat is wel een aardige... Ja.
3: Het was gisteren ook een ideaal museum weer, hè? Ja. Als het te warm is, dan gaan de mensen niet naar het museum toe.
0: Nee, woensdag heb je kans dat er geen hond loopt, natuurlijk.
3: Nee, vorige week ook niet. In die week ervoor ook niet.
0: Nee.
3: Maar gisteren was het ideaal museum weer.
0: En doen jullie dan wat extra's in de vakantietijd?
3: Ja, 15 en 16 augustus. Dan hebben we een fly-in. En zaterdag komt de kustwacht met een vliegtuig. En zaterdag en zondag komen ze met een helikopter. De Snoek-helikopter van de luchtmacht die komt zaterdag en zondag. Zondag komt ook de trauma-helikopter.
0: Zo.
3: We zijn ook nog met iets bezig. En dat is wel best wel spectaculair, maar daar kunnen we nog niks over zeggen. Want ze
0: hebben daar hebben we niks aan, Jos.
3: Nee, ik weet het. Maar ja, ik geef
0: wie A zegt, aan. Moet ook B zeggen.
3: Ja, maar ja, ik weet het zelf nog niet eens wat het is.
0: Oh, je weet
3: het.
0: Nee.
3: Dus,
0: nee, dan wordt het lastig om te vertellen.
3: Een beetje spannend.
0: Ja, precies.
3: Maar het schijnt wel heel spectaculair te zijn.
0: Oh, dus, ja, nou...
1: Ik heb ooit gevlogen met zo'n Chinook-helikopter. Heb ik ooit gevlogen.
3: Meen je nou?
1: Ja, dat was Pieter van Vollenhoven, die zat aan het stuur.
4: Oh?
1: Ja.
0: Jij in een Chinook?
1: Boven Amsterdam was dat.
3: Oh.
1: Zijn hotel werd geopend, er was een klant van me.
4: Ja.
1: En er is alle gasten, er is allemaal zo'n helikopter. En dan werden we in Amstelveen stegen op bij het hotel. Ging je over Amsterdam zo. En Pieter van Vollenhoven zat achter de stuur.
3: Wordt
4: grappig. Wow.
1: Ja, wel grappig.
0: Levensgevaarlijk.
3: Ja, dat is een ander verhaal.
0: Ja. Hé, hey, maar...
3: We hebben ook nog de Crewman Trekker. Dat is een vliegtuig met die vleugels die opgevlogen zijn.
4: Oh.
3: Die komen bij van de Karel Doorman af. Dus een vliegtuigschip die je in Nederland ooit gehad hebt. Misschien een beetje in jouw jeugd.
0: Ja. Zo. Ja. Hij maakt hem gewoon.
3: Ja, ik wel.
0: Hey, maar als die vliegtuigen en die helikopters komen... gaan die dan ook hier vliegen waar je mee kan? Of is het alleen maar erin kijken?
3: Je mag erin kijken of er meelopen. Ze gaan er niet mee vliegen met passagiers.
0: Oh, het is niet even gezellig een rondvluchtje boven Lelystad?
3: Nee, helaas. Nee. Dat mag ook niet.
1: Maar er zijn wel rondvluchten.
3: Er zijn wel rondvluchten. De SAS, Special Air Service. Die vliegen met een Cessnaatje. Ja, die keer gewoon boeken. Dus vol zitten, ja, dan hadden we toch. Maar als ik een keer een kwartiertje of een 20 minuten, 30 minuten... En dan vliegen een rondje over Lelystad, Leuvenwoudpolder.
0: Ja. Ja,
3: voor heel leuk om te doen ook.
0: Ja, dat lijkt me ook heel leuk, ja. Ik heb ooit een keer in een helikopter wel gezeten, dat vond ik ook wel leuk.
3: Ja.
0: Vind ik minder eng dan een vliegtuig.
3: Ik heb van alles gedaan.
0: Ja. Nooit in een helikopter?
3: Nooit in een helikopter. Zweefvliegen heb ik gedaan. Alles, maar...
0: Meid, moet je eens proberen.
1: Zes naadje gezeten. Zo'n kleintje, dat vond ik helemaal niks.
3: Ja, het is gek.
1: Ik knaapje vliegen. Ja, maar ik ging toen mee opstijgen in Zeeland. En ik moest naar Brabant. En we vlogen boven de camping waar we stonden. Toen weer terug. Toen kon hij de weg niet meer vinden.
4: Ja?
1: Toen zei hij, ja, zat op een gegeven moment, kijk eens naar beneden. Ik zat naast hem waar we zitten. En toen zag ik Breda, waar die drie van Breda gezeten hadden.
4: Oh.
1: Die gevangenis.
4: Oh, die.
1: Die kende ik. Nou, we zitten daar boven Breda. Oh, zit hem ook ongeveer die kant op. Toen kwam in Zeeland bij het vliegveld, klein vliegveldje kwam hij aan. Toen ging veel te hard, toen moest hij weer opstijgen.
3: Ja, dat kan.
1: Toen ging een rondje draaien, weer toch. Toen moest hij in die toren komen, kreeg hij flikker door.
3: Ja, maar was het een ervaren piloot, of niet?
1: Ja, nou, hij was nog in opleiding.
3: Ah,
1: maar hij moest vlieguren maken. En dan vroeg je, ga naar mee, dan moest je mee betalen natuurlijk, weet je wel.
3: Ja, dat het mocht toen. Dat mag je niet.
1: Nee, maar vroeger was dat.
0: Meer een dronken piloot. Hij is gewoon, je bent er gewoon niet gelijst.
1: Ja, niet tegelijk. Ja. Hij stond met zweet op zijn voorhoofd, zat hij naast me.
0: Hé, maar dat Aviadroom, hoe lang is dat, bestaat dat eigenlijk al?
3: Oeh. Nou, eerst was het AV Schiphol. Rama.
1: Ja,
3: Aviorama.
1: Ja. Dat ding op Schiphol. Ja.
3: Daarna was het Aviadoom. Dat was dat bolletje op Schiphol.
4: Ja. Ja.
3: Toen is het Aviadroom geworden bij ons. En ja, precies. 2000. 10?
1: Ja, zoiets, ja. Ik woonde hier al toen het hier naartoe kwam. Want ik heb nog die schepen die...
3: Ik weet niet eens precies.
1: Die werden vervoerd door die schepen door de grachten van Amsterdam. Weet je nog? Die vliegtuigen die in stonden.
3: Ja, de Boeing.
1: Die Boeing, ja.
3: Ja, die heb ik nog gezien door de...
1: Zo'n boot, ja.
3: Ik had toen mijn winkel in Amsterdam. En ik ging naar huis toe. En ik rijdde Jan Hanshuisstraat uit. En ik kom bij de Kostverloren Kade.
1: Kostverloren Kade.
3: Hebben de Boeing door de gracht liggen.
2: Ik heb
3: pas een keer gegeten of zo. Maar.
4: Wat kan je allemaal doen bij het Aviadroom?
3: We hebben een flight sim. Dus mensen kunnen dus een stukje vliegen in een Boeing. Of in een, voor kinderen hebben we een F-16 of een Starfighter waar ze in kunnen vliegen. We hebben een werkende radiokamer. Dus mensen kunnen leren om morsecodes. En dan kunnen ze ook even een naam zenden als ze dat willen. Een hele complete...
1: Is dat gedeelte op het oude Schiphol? Ja, het oude gebouwtje. Ja, dat weet ik ook nog. Ja.
3: Het oude Schiphol.
1: Daar zit de radiokamer. Ja.
3: Ja, dus de gebouw is 1-op-1 nagebouwd.
1: Ja.
3: De vloer die erin ligt, is de originele vloer.
1: Dat is mooi is dat, hè?
3: Ja,
1: dat is maar, ja, het mooi met al die...
3: Dat is een beetje eigenlijk altijd. Ik vind het
1: heel... Ja, het is heel mooi. Als je binnenkomt, ben je, je zit in 1800, 1900, begin.
3: Nou, we zijn nu ook even wat aan het veranderen in het museum. De PBA, dus de eerste Nederlandse regeringsvliegtuig. Tot 2 jaar geleden vloog je nog de Dakota. Die is nu uit... Ja, die staat nu bij ons. Hij komt nu in het museum te staan. We zijn een beetje aan het veranderen. We willen er niet te veel over zeggen, maar het wordt ook weer heel erg apart om dat te kunnen zien straks.
4: Oh. Hey, en jij geeft rondleidingen daar?
3: Ja, ik geef ook rondleidingen. Ik ben geleid vrijwilligers. Van alles nog wat.
4: Wat leuk.
3: Dingen weer stuk zijn. Zoals gisteren ook was een tafeltje waar het weer stuk ging. En waar het in zo'n stoel zit. Nou, dat heb ik ook weer even kunnen maken. Ja, dat vind ik wel leuk om te doen.
1: Ja, zeker. Hebben jullie die 3D-bioscoop nog?
3: Ja, we hebben ook nog
1: een
3: idee.
1: Ja, heb ik ook eerder gezegd, helemaal wind. Ik krijg eens water in mijn gezicht.
2: Ja, ja echt. Echt waar?
1: Ja? Ja, ja.
3: Nou, water is niet zo veel.
1: Vocht is
3: wind.
1: Wind.
2: Ja.
3: Maar ik moet niet, zei ik net buiten.
1: Nee, dat niet. Nee, maar je voelt wel de vocht voel je gewoon.
4: Ja, precies. Genoeg om te doen. Genoeg te doen.
3: We hebben ook een stukje ruimtevaartmuseum.
1: Ja.
3: Ja, daar hebben we ook een stukje van. Daar heb ik niet zoveel verstand van, maar dat heb ik ook. Het is ook echt heel erg leuk en interessant om te doen.
4: Nou ja, en weet je ook nog wat het kost?
3: Ja.
4: Wat kost als ik dan binnen wil?
3: 21 voor volwassenen, 21 euro en 50 cent.
4: Oké, en voor kinderen? En klaar.
3: Wil ik even spieken hoor, wil ik je hagen.
4: Nou, ik had net de website over, maar die crasht gewoon gezellig.
3: Ah, oké.
4: Okay. En hoe lang ben je, zeg maar, als je een beetje alles wil doen... Kun je daar dan wel een hele dag, zeg maar, vertoeven?
2: Denk
3: ik wel. Dat je alles wil, als je alles wil weten, ook over die story, ga je niet redden in één dag.
4: Nee?
3: Nee, dat kun je niet redden.
2: Nee.
4: Ik ga het weer zeggen. We hebben waarschijnlijk vorige keer ook gezegd. Ik ben er nog nooit geweest. Dat is gewoon een gebrek bij mij.
3: Ja.
4: Maar,
3: ik heb je vorige keer al uitgenodigd.
4: Ja, nee, weet ik. Maar je ziet, als je langs rijdt, heb ik niet het idee dat het zo groot is.
3: De meeste mensen, als ze binnenkomen, die verbaasden zich. Van, goh, die denken in een klein halletje.
4: Ja.
3: Maar we hebben een heel groot buitenterrein. Ja. Nee, we hebben verschillende hallen. T2 waar ook gewerkt wordt. Waar alle Dakota's weer opgeknapt worden. Waar de Fokker voor staat. Die maken elk weekend rondvluchten. Die staan daar ook.
2: Oh.
3: Die worden daar ook onderhouden. We hebben de mes waar ook feesten gegeven worden. Daar heb ik mij ook mijn verjaardag gevierd. Vorig jaar, 2 jaar geleden. We hebben een hangkamer als straaljaar gestaan. We hebben dus een Schiphol gebouw in 1928. We hebben ook een hele...
1: Een gebouw is heel apart, echt waar.
3: Ja, we hebben ook een heel archief. Die zit helemaal onder de grond. Wat helemaal met de temperatuur en vochtigheid goed gehouden wordt.
1: Ja.
3: Dus alle papieren, tekeningen, noem maar op.
1: Ze hebben ook een stuk vliegtuig waar je in zit en waar je echt gaat vliegen. Dan heb je een beeld of zo, weet je wel. Ja. Vlieg je boven Indonesië volgens mij.
3: Ja, dat kan. Ja, dat
2: is een simulator.
3: En die gaat alle kant op.
1: Nee, dat is een met stoeltjes waar je gewoon in gaat zitten.
3: Ja, dat is een simulator.
1: En kijk je naar buiten, maar dat zijn allemaal beelden natuurlijk die gefilmd.
2: Leuk.
1: Maar vlieg je voor mij boven Indonesië was dat zoiets waar je vroeg.
3: Dat ze kunnen. Ja.
1: Ja. Dat is grappig.
3: Wat ze net op dat moment opzetten.
1: Ja.
2: Dus, nou,
4: maar genoeg te doen dus.
1: Ja, ik heb ooit een boek geschreven erover, over Aviadroom.
3: Oh, oké. Okay.
1: Ik heb een boek geschreven over mijn kleinkinderen. Die beleven een avontuur in Lelystad.
2: Ah.
1: Binnen, in en boven Lelystad heb ik dat genoemd. Dus ze worden s'avonds gaan ze naar bed en dan worden ze wakker. En dan staan ze in de hal van het Aviadroom, staan ze met opa. Ik lees het wat muziek, ik vertel over hoe het vliegtuig werkt. Educatief ook een beetje.
2: Leuk.
1: Hoe een helikopter werkt en dat soort dingen. En dan staat dat vliegtuig buiten, die grote DC.
3: Ja.
1: Dan gaan we in. En dan kijk ik in de cockpit. En wat doet opa? Die drukt op het verkeerd knopje. Dat ding dat gaat starten. En die gaat op de navigatie staat hij nog. En, die gaat naar de en we gaan de lucht in. En dan vliegen we boven Lelystad. En dan in dialoog met elkaar vertellen we wat er te doen is in Lelystad. Ja. En dan zei mijn kleindochter, oh, meneer doet paardrijden. En die zegt, oh, dat strandje gaat dan met mijn vader en moeder naartoe.
2: Ja.
1: Zo leg ik 50, 40, 50 dingen leg ik uit met die kinderen. Wat er allemaal gebeurt in Lelystad. En dan vliegen we weer terug. Het is allemaal in donker, hè? Vliegen we terug en dan landen we gewoon. Dan zet ik hem keurig netjes neer.
2: Ja.
1: En dan gaan we zo een boog staan en dan ineens liggen ze weer in bed.
2: Ja, ja, ja. Dus
1: het verhaal even zo kort verteld. Daar heb ik wel boek van gemaakt.
4: Ja, okay. Zo gaat dat met fantasie.
1: Die kinderen vonden dat geweldig. Ja. Weet je? Dat, die wisten dat niet natuurlijk. Dus het boek werd op een gegeven moment uitgereikt. Ik heb de bowlingbaan gedaan. Toen kregen ze allemaal zo'n boek. Die ging ik sta er ook in. Weet je? Helemaal verhalen.
3: En die boeken zijn nog te krijgen? Of?
1: Ja, te kopen.
4: Ja, te krijgen is niks, hè?
1: Echt niks te kopen.
4: Het is een korenman, hè? Ja. Het is een korenman.
1: Ja, ik heb 7 boeken geschreven. Hey, maar dat vond ik zo leuk, over je kleinkinderen. Zo'n verhaal maken.
2: Ja, ja, ja.
1: Over het AV-droom. Alles wat er gebeurt, dat is heel leuk.
2: Ja, ja.
3: Maar over de prijs gesproken. Ja. Ik heb hier de prijs.
4: Oh, je hebt de prijs.
3: Ja.
2: Oh.
3: De gewone volwassen is €21,50. Vanaf 12 jaar is het €17,50. Nee, dat is even verkeerd. Als je online de kaarten vooraf koopt, dan kost het €17,50. En de kassa dus €21,50. Voor kinderen van 3 tot en met 11 jaar is het €15. En anders €19, dus vooraf €15. En kinderen van 0 tot 2 zijn gratis.
4: Ah, maar dit is dus voor alle leeftijden?
3: Ja. Ja. Nou, dat is ook het leuke van, als je echt over de historie wil weten, kan dat.
1: Ja.
3: Maar we hebben ook heel veel dingen wat kinderen kunnen ontdekken. Wat ze kunnen doen.
1: Er staan ook spelletjes. Er staan ook spelletjes wat ze kunnen doen.
3: We hebben ook glijbanen en springkussen.
4: Oh, dat vind ik ook leuk. Springkussen vind ik
3: ook. Maar ook spelende wijs. Hoe vliegt een vliegtuig? Ja, dus, en dat soort dingen. Hoe gaat de wind over een vleugel heen? Nou,

0: Ja, ook de demonstratie van de Krommetrekker, die gaan ze ook starten. We gaan ook de vleugels uitklappen. We gaan nog een motor starten. Dus het is echt een spectaculair weekend.
1: Nou, ik zou zeggen, schrijf het in je agenda 15, 16 augustus. En is over 2 weken al, toch?
0: Ja,
1: nou, 3 zelfs.
0: Ja, 3 weken.
1: Ja, 3 weken. Och, volgende week is alweer augustus.
2: Ja.
1: Dankjewel, Jos, en tot de volgende keer.
0: We spreken elkaar.

0: gewoon uit mijn jeugd, hè, dit nummer. Kiss.
1: Dat is niet van Kiss, hè, toevallig. Hè?
0: Ja, zeker wel. Ik vond het geweldig. Die gesminkte mannen. En ik was... dat was helemaal geweldig.
2: Ja, zo, nou, sterren.
0: Ja. Ja. Je moet, als je mee wil praten, moet je microfoon naar je toe, hè. Dat mag.
3: Ik heb met Gene Simmons nog in de kroeg gezeten.
0: Nou, oh, ja? Ik was dus fan van Gene Simmons. Ik had daar ook, hij had me ook een aparte LP gemaakt. En dan had je hem voorop en dan die kop van hem. Ja, ik vond het helemaal geweldig. Ja. Dit was,
3: Een heel klein kereltje aan zulke hakken.
0: Ja, ja, dus waren allemaal kleine kereltjes. Ze hadden allemaal van die hakken aan. Ja, ik vond het geweldig. Dus Kiss met I Was Made in the World. Voor nog Enrique Iglesias en Bailamos. En het allemaal bij Maandagavond Live. Oh, nee, die moet ik helemaal niet hebben. Ik moet een hele andere hebben. Even wakker blijven, meneer Tulien. Dat is wel handig.
4: Lelystad.
0: Ja, want Schiphol steekt de komende tijd 35 tot 40 miljoen euro in Lelystad Airport om deze vestiging van de groep klaar te maken voor vakantiecharters. Dat meldt de moedermaatschappij Royal Schiphol Group bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Eerder dit jaar besloot het kabinet dat de luchthaven open gaat voor commercieel vliegverkeer. We bereiden ons voor op de ingebruikname in november 2027 voor passagiersvluchten, aldus het bedrijf. Het kabinet liet eerder weten te mikken op oktober. Ja, wat wordt het nou?
2: Ja.
0: Ik vind het heel lastig. Maar goed, en er is namelijk nog wel wat losse eindjes. Een groot punt is dat er voor de uitbreiding een natuurvergunning moet worden afgegeven. En dat is natuurlijk geen gelopen race. Maar om volgend najaar de eerste charterpassagiers te kunnen verwerken, zijn er voorbereidingen nodig. De verkeerstoren, de landingsbaan zijn aangepast en de terminal staat er. Maar de techniek en de voorzieningen zijn nog niet bedrijfsklaar.
1: Nee, ja.
0: Nee, die techniek die staat er al 10 jaar. Dus ik weet het niet. Er moet allemaal weer upgrade.
1: Hey, ja, ik geloof, die trappen zijn nog niet klaar. Weet het vliegveld in moet. Dan moet ik een parachute moet eruit springen gewoon.
0: Oh ja.
1: Dat gaat prima. Dat gaat toch prima.
0: Hé, hey, maar meneer van Aviodroom zit hier nog. En wat weten jullie hiervan?
3: Helaas, veel te weinig.
0: Veel te weinig?
3: Ja, eigenlijk niks.
0: Nee, jullie weten echt gewoon niks.
3: Nee, wij krijgen niet te horen van hoe.
0: Maar kijk eens nu recht in mijn ogen en zeg het dan zonder dat je niks weet.
3: Ik zweer het.
0: Oh, oké. Okay.
3: Ik weet het niet.
0: Nee, oké. Okay. Nee, het kan toch zijn dat ze wel het weten, maar onder embargo.
1: Het is een droom, een aviodroom.
0: Ja, nee, een droom.
3: Ja, de enige waar wij last van zullen krijgen is natuurlijk... je krijgt veel meer vliegbewegingen op het vliegveld.
0: Ja.
3: En als wij dan een fly-in hebben of iets dergelijks... dan zou je veel meer moeten organiseren wanneer de vliegtuigen mogen binnenkomen... en wanneer ze weer mogen vertrekken.
1: Maar dan kan toch die parkeerplaats voor de deur.
3: Ja, vliegtuig?
1: Ja, natuurlijk.
3: Een Chinook-helikopter in de mogen.
0: Nee, maar ook als jullie dan inderdaad rondleidingen hebben... dan komt er weer zo'n F-16 of F-35 bedoel ik. Die komt dan voorbij. Nou, dan kan je...
3: Dan moet ik praten, denk ik.
0: Ja. Dus, even wachten, jongens, met de rondleiding. Ja. Maar die komt zeker, hè?
3: Ja, de F-35 komt zeker. Ja. Die komen aan de andere kant van de baan. Dus wij zitten eigenlijk helemaal aan de voorkant. Hè,
1: ja.
3: Nou, en de langsbaan, wat ik begrepen heb, zou ook weer verlengd worden. En daar wordt een heel stuk militair terrein. Dus wij zullen niet zo heel veel last van
1: krijgen.
3: Nee. Horen.
0: Het zal wel extra beveiligd worden, denk ik.
1: Dat is een circuit moet weg, hè?
0: Ja, dat is een hele circuit. Ja. Daar gaan ze binnenkort over praten, natuurlijk.
2: Ja.
3: Nou, al om de vliegveld heen, al de hekken zijn allemaal veranderd en verhoogd. Je komt er echt niet meer op.
0: Nee, en jullie zullen ook extra... Want anders gaan mensen natuurlijk via die kant. Dus je wordt check, dubbel check straks.
3: Bij ons kan je ook niet zomaar de baan oplopen.
0: Nee. Nee, maar ook Aviodroom zelf zal wel dubbel beveiligd worden straks.
3: Aviodroom zelf?
0: Ja.
3: Museum?
0: Nou ja, ik denk als je straks... Want je kan ook via die kant natuurlijk... Als je gek wil, natuurlijk wel via die kant naar de militairen toe lopen.
3: Nou, dan moet je een stukje lopen, hoor.
1: Ja.
3: Dat is een paar kilometer.
1: Ja.
0: Oh.
3: Dus we zitten niet... We kunnen niet tegen elkaar gedag zeggen.
0: Nee, oké. Okay.
1: Maar ze vliegen alleen maar overdag, hè? Die heeft 35.
3: Ja.
1: Alleen maar overdag.
0: Nou, dat hoop ik wel.
1: In Leeuwarden zitten ze ook. Mijn broertje woont daar even voorbij. En dan rij je langs het vliegveld. En als ze alleen opstijgt, je kan elkaar niet meer verstaan in de auto. Nee. Echt niet, hoor. Ja. Dat maakt me een hele jongen. Zo. Dat heb je hier natuurlijk ook. Als je hier opstijgen of op neerkomen, weet ik veel. Welke kant zo.
2: Ja.
1: Je kan elkaar niet meer verstaan als je in de auto zit. Dat maakt me een hele jongen.
0: Maar goed, ze gaat toch naar Almere, denk ik?
3: Ja, daar weet ik ook niet hoe de vliegtuig
0: gaat lopen.
3: Maar van mij mogen ze komen, hoor.
1: Ja, van mij.
0: Nou ja, die
3: vakantievluchten. Dat is echt gek, hè? Dus laat me komen.
0: Ja. Nou, vakantievluchten vind ik leuk. Nou, die F-35 weet ik niet of ik dat heel leuk vind. Want dan zijn we ook een doelwit voor al die gekke Russen natuurlijk.
3: Ja, maar ja.
1: Ah, nee. Ik ben niet bang.
3: Nederland is zo'n klein landje.
0: Nee, we hebben ook niks te vertellen. Ze pakken eerst Rotterdam, denk ik. Want dat is een grote haven. Nou ja, prima dan toch. Ja, ik heb het liever dat ze niks pakken. Maar...
3: Krijgen straks ook allemaal datacentrums door heel Nederland heen. Nou, één bommetje erop en Nederland ligt plat.
0: Ja, dat doen ze nu al.
3: Nee.
0: Nou ja, goed. Het goede nieuws is dat er wordt geïnvesteerd. Dus we verwachten wel dat het dan volgend jaar gewoon open gaat. Ja. En dan kunnen we gewoon met onze rolkoffer op de fiets. En dan lekker Op zouden jullie ook op vakantie gaan dan hier vandaan? Of gaan jullie naar landen wat hier niet vandaan vertrekt?
3: Ik ga meestal naar Denemarken. Dus ik ga altijd met de auto.
0: Jij gaat met de auto. En jij, Vee, vlieg jij wel eens?
2: Ja, zeker.
0: En waar vlieg jij dan naartoe?
2: Nou, eigenlijk
0: binnen Europa?
2: Naar het oosten, als naar het westen, als in Europa.
0: Gewoon heel veel. Ja. Dus voor jou is het dan wel een uitkomst?
2: Ja, ja. Ja, dat zou ideaal
1: zijn.
2: Dat
1: denk ik ook, ja.
0: En jij vliegt alleen maar op? Je hebt een opvlieger.
1: Ik heb wel opvliegers, ja.
0: Ja, precies.
3: Maar opvliegers.
0: Ja, met zijn vrouw vooral.
1: Nee, ik ben altijd met de auto. Vind ik veel leuker.
0: Ja, maar als je...
1: Ik heb wel gevlogen, dat gaat niet doen. Maar ik ga liever met de auto.
0: Ja, nou, als je naar Portugal... Je gaat niet... Dat soort dingen doe jij niet.
1: Nee. Ik ben gek van Italië. We zijn jarenlang alleen met Italië. Kroatië geweest. Dat soort landen.
2: Mooi.
1: Dat
2: vind ik leuk.
1: Spanje hoef ik niet. Ik ben nooit in Spanje geweest.
0: Ik vind die tijden altijd zo verschrikkelijk.
1: Mijn vader zei vroeger van... Je gaat niet naar Spanje, want daar zit Franco en het is een fascist. Dat was vroeger, hè?
2: Ja,
1: klopt. Maar toen dacht ik, ja, moet ik dan een broodje van Kootje? En ga ik dan komen Amsterdammers tegenaan? Dan kan ik net ook hier blijven.
2: Ja, dat is ook zo.
1: Dat trekt me niet. Maar ik vind Italië een mooi land. Dat is een jaar lang. Ik heb een familie wonen in Italië.
0: En daar kan je ook met het vliegtuig naartoe dan.
1: Wat?
0: Kan je ook met het vliegtuig? Dat is 2 uurtjes vliegen. Ja, je bent er.
1: Met de auto, joh.
0: Ja. Dus 13 uur in de auto.
1: Ik zie je met Ria die twee geloopt.
2: Gewoon rustig aan rijden.
1: Weet je wel, met de auto kan ik overal naartoe en overal terecht. Dan moet ik daar een auto huren.
3: Het in zelf. En wat jij ook zegt, even de tijden.
0: Nou, dat is...
3: Achtelijke tijden als je naar Schiphol moet.
1: Ja.
0: Nou, mijn zwager die komt vandaag uit Griekenland. En die moet, die vliegt om 10 uur. Die moest om 5 uur. In Griekenland werd hij al opgehaald.
3: Ja.
2: Oh.
3: En hoe laat komt hij aan?
0: Ja, vannacht aan 10 uur gaat hij de lucht in. Het was 4 uur vliegen. Dus nou ja, 10 plus 4 is 12 uur. 12:30 zo'n beetje als een beetje mee zit.
2: Ja. Als je wind mee hebt. Met tijdsverschil heb je ook nog.
0: Griekenland is toch hetzelfde of is het tijdsverschil?
3: Ja, maar ze gingen om 10 uur. Komt ze 2 uur vannacht aan. 4 uur vliegen, zei je.
0: Oh ja, tuurlijk. 22. Ja, dat is waar. Dan kom je om 2 uur vannacht aan. Ik snapte al niet waarom ik hem niet ging halen, maar nu snap ik het weer.
3: Dan ben je geland, dan moet je nog door de wacht.
0: Ja, in de koffers.
3: Ja.
0: Nou, ik moet wel zeggen, ik heb wel eens meer. Ik heb ook wel eens 's nachts gevlogen. Maar dan is het op Schiphol wel wat rustiger dan als je overdag vliegt.
3: Ongetwijfeld.
0: De koffers zijn er sneller. Ja, maar die gasten willen ook allemaal naar huis.
1: Ik heb vorig jaar mijn kleinzoon ophalen. Die kwam vanuit Spanje met het vliegtuig. Ook s'avonds laat was dat. Met Ria samen. Maar we moesten wachten. Er zit een terrasje. Die gaan zitten zo. En daar staat een koffer. Er zit niemand bij.
2: Oh.
1: Shit, heb iemand vergeten. Dus ik pak die koffer op. En er is een winkeltje daarnaast. Ik ga naar de winkel. Ik zeg, die koffer die is van iemand. Daar zit niemand bij.
0: Nou, dan word je niet vrolijk.
1: Helemaal te pletteren.
0: Ja.
1: Ik sta er niet bij stil. Ik pak dat ding. Ik denk, nou, dat is iemand vergeten. Ja. Zo.
0: Nee.
1: Nou, die begon meteen te bellen.
0: Ja.
1: De rechercheur met zulke karabijnen kwamen ze. Van die dingen.
0: Ja.
1: Meneer, dat mag u nooit meer doen. Ik zeg, wat mag ik niet doen? Die koffer verplaatsen. Ik zeg, hoezo? Er is er niks gebeurd. Ik nog een beetje zo. Want dan gaan ze met een sensor eroverheen. En, op een gegeven moment gingen ze hem overmaken. Dus dat zijn niks. Een beetje onderbroeken. Maar er zat er niks in.
0: Ja, maar
1: hij is wel 3 keer naar me toe gegaan. Meneer, doe dat nooit meer. Meneer, doe dat nooit meer.
0: Nee, het is heel gevaarlijk.
3: Als ze gevonden worden.
1: Wat?
3: Mogen ze niet houden?
1: Nee, maar ik zag die koffer staan naast een tafeltje naast ons. Ik denk, nou is iemand vergeten.
2: Ja.
1: Ik breng hem naar het winkeltje toe. Ik zeg, joh, is iemand de koffer vergeten?
0: Maar als er drugs in had gezeten, had jij een probleem gehad, vriend?
1: Nee.
0: Dan zegt ze gewoon dat hij voor jou is, hoor.
1: Nee, maar dan neem eens. Want ik moet blazen, toch? Hoe is dat?
0: Ja, nou niet meer drugs.
3: Ja, vind je toch drugs?
0: Hé, tot zover weer even nieuws uit Lelystad. Ja.

0: Lady Gaga en Bruno Mars en Die With A Smile. En daarvoor hoor je nog KC en Jojo in All My Life bij Maandagavond Live. Zo gezellig is het alweer helemaal. En we gaan zeker weer door met nieuws.
1: Nieuws uit Lelystad bij Maandagavond Live.
0: Ja, het terrein van de gesloopte voormalige christelijke scholengemeenschap Arcus, pal naast Oostrand van het Stadshart, wordt de komende 3 jaar een parkeerterrein voor 375 auto's. Dat roept echter meteen vragen op van de raadsfracties van Leefbaar Lelystad en de Inwonerspartij. Die wijzen erop dat het plan al in een brief van het stadhuis aan omwonenden is medegedeeld en dat de voorbereiding al lopen. Maar zij willen dat het college weten hoe zich dat verhoudt tot de tijdelijke huisvesting van de AH Supermarkt, die nu in het nagelegen ABC-gebouw zit. Want dat gebouw staat op de nominatieversloop en de winkel zou in afwachting voor het nieuwe onderkomen naar het Arcus-terrein gaan. Er zijn volgens de gemeente meer parkeerplaatsen nodig in het centrum, nu dat er ook woningen worden gebouwd en meer bezoekers van evenementen kunnen verwacht worden. Daarnaast gaat volgend jaar de parkeergarage De Waag 2 maanden dicht vanwege werkzaamheden. En Arcus is destijds opgegaan in het Porteum. Het gebouw heeft nog even liggen staan en werd 2 jaar geleden gesloopt. Er waren wel wat suggesties voor tijdelijk gebruik, maar daarvoor werd het in een te slechte staat geacht. Er was al meteen duidelijk dat het terrein nodig was voor de ontwikkelingen van het Stadshart.
2: Ja, ik zeg, waarom maken ze daar nou niet het evenemententerrein van? Je kan aan de kant van Albert Heijn zitten, kan je parkeerplaats maken, dat is heel groot. En dat grote terrein maak je een evenemententerrein van. Ze zeggen, ja, mensen wonen daar, dan zit je er een muur tussen waar die mensen wonen. En wat hebben we voor evenementen? 5, 6 per jaar? 6, 7, meer niet?
0: Ja, maar dat is geen bestemmingsplan, hè?
2: Nee, maar
0: moet je bestemmingsplan niet wijzigen?
2: Maar de gemeente zoekt wel naar een plan waar minimaal 5000 mensen op kunnen. Nou, dat kan daar. Ja, we zijn op zoek naar de gemeente, maar ze weten niet waar. Dan zit je midden in de stad, in de stad, hoe mooi is dat?
0: Ja, maar ik denk dat de omwonenden dat je heel veel problemen gaan krijgen.
2: Heb je op de gemeente ook, er wonen ook mensen omheen.
0: Ja, nou ja, daarom.
2: Maar ik bedoel, wat hebben we nou voor evenementen? 6 keer, 7 keer per jaar?
0: Nou ja, we gaan naar meer, hè. Dus we gaan 8 ton uittrekken, dus dat wordt maar dan alleen maar meer.
2: Zit er een glazenwand tussen, weet ik veel wat, in die trap?
0: Ja, nee, ik snap het wel. Allemaal. Maar ik denk dat de omwonenden niet blij met deze actie zullen zijn.
2: Ik luister, als het Joop op is, dan hoor ik het in de Kempenaar.
0: Ja, nee, tuurlijk. Nee, als het Jordaan in de polder, hoor ik het in de brand ook.
2: Het is toch alleen maar leuk?
0: Ik ben het wel met je eens. Ja. Alleen, er zijn omwonenden die er bezwaar tegen gaan tekenen, denk je niet?
2: Nou, geluid wel ertussen. En anders moeten ze maar verhuizen.
0: Zo, zet Ger gewoon als wethouder neer.
2: Ja, alle problemen worden
3: echt.
2: Ger, ik heb nooit gevraagd, maar ik zou zeggen, doe het een keer.
0: Ger, voor al uw problemen.
2: Ja.
0: Maar je hebt ook met wetten te maken en regelgeving, alles en nog wat. Ja. Dus ik denk, Ger, helaas pindakaas. Maar ik ga jou wel nu blij maken.
2: Ja?
0: Want ik denk, het was weer Elvis tijd.
2: Ah.
0: Dus ik denk, ik ga gewoon een Elvis nummertje draaien voor Ger, want zo hoort het. En het is Maurice the Name. His Latest Flame.
2: Oh.
0: Ken je die?
2: Ja, His Latest Flame. Ja, dat is... Het is ook altijd een film ook nog.
0: Ja, precies. En het nummer is 2 minuten. Dus ik zou zeggen, ga even rustig zitten, want 2 minuten zijn...
2: Ga even achterover hangen.
0: Ja, precies. 2 minuten.
2: Als je in slaap vallen, dan moet je hem even wakker maken.
0: Ja, dan gaan we je wakker schrijven. Goed. Elvis Presley. His Latest Name.

0: De gouden ouwe voor speciaal onze grote vriend Ger. Elvis Presley.
1: Ja, mooi hè.
0: Ja. Hey, ik kreeg net een appje en dat was wel heel grappig. Want dat zijn dan luisteraars en kijkers. En over jou, jij zei van, dan moeten die mensen maar verhuizen. Die... Ja. En deze persoon zegt dan, even kijken, wat zeiden ze nou gewoon? Hele goeie van Ger, gewoon verhuizen.
1: Nou, dat was een grapje hoor.
0: Ja, nee, goed, voor de hele bevolking in opstand komt. Maar goed, sommigen zijn het wel met je eens. Ja, ja. Ga je maar lekker verhuizen.
1: Nee, het is een hele mooie plek voor een evenemententerrein daar, echt waar. Het is toch een schitterende plek, midden in de stad. Ja, toch? Dat willen we.
0: Ja, dat snap ik wel. Maar goed, als je daar woont in de omgeving...
1: Ah ja, zeur als je woont. Ik bedoel, dan gaan die mensen gaan in het centrum wonen. Daarna gaan ze klagen, zijn helimax af. Ja, dan moet je niet in het centrum gaan wonen. Ja, toch?
0: Nee, dat
1: weet je nou eenmaal. Ja, dat vind ik ook zo'n onzin.
0: Dat is waar. Nou, maar goed, we hebben nu nog veel minder dan wat we net afgesproken hadden. Ja. Ga je nog op vakantie, Vee?
2: Nee. Helemaal geen plannen.
0: Ben je op vakantie geweest eigenlijk?
2: We zijn weg geweest.
0: Oh, je bent weg geweest?
2: Ja, we zijn weg geweest.
0: Waar ben je naartoe geweest?
2: Noorwegen.
0: Noorwegen?
2: Ja. Zo. Fantastisch. Heel mooi.
0: Ja?
2: Ja.
0: Maar niet warm?
2: Nou, het was gemiddeld 20 graden, 25 graden.
0: Dus nou ja, dat is tegenwoordig voor Nederland koud natuurlijk.
2: Oké.
0: Want we krijgen weer een aardige poepie zomer deze week.
1: Ja.
0: En vooral woensdag wordt het weer 2, 3, 34 in Lelystad.
2: Ja. Jeetje mina. Nee.
0: Jij bent niet van de hele warmte?
2: Nee, absoluut niet.
0: Nee, ik ook niet.
1: Nee, ik ook niet. Nee.
0: Nou, in Nederland is het meteen zo bedrukkend vies warm of zo, weet je? Ja. Dat
1: ik voelde het vanmorgen. We stonden op de Charles de Boulebaan, die zon die brandde gewoon in je nek.
2: Ja.
1: Want als hij het doet, dan gaat hij ook meteen. Hè?
0: Ja, maar het is
1: niet te geloven.
0: Het is zomer, hè?
1: Ja. Ja, nee, dat snap ik hoor. Maar
0: die bosbranden zijn natuurlijk wel hartstikke verschrikkelijk, hè? Ja. Die nu in heel Europa zo'n beetje gaan.
1: Ja, het is echt niet.
0: Je zal op vakantie zijn, gewoon 220.000 mensen al geëvacueerd.
1: Kun je die voorstellen? Dus zo'n stad als Almere.
0: Ja. Ja. Ja, gewoon heel Almere gewoon leeghalen. Ja.
2: Het zou toch maar bij je stad zijn.
0: Nou ja, en ik las ook in Bordeaux, daar hebben ze mensen geëvacueerd. En er was er eentje, die was zo slim. Die was bij zo'n hele dure wijnboer. Die heeft gewoon zijn hele kelder leeggeroofd.
1: Is al 14 jaar gedronken.
0: Dat heb je dan ook. De mensen gewoon gaan roven. Dan denk ik, stellige, zielige figuren.
1: Ja,
0: ik zeg handen afhakken. Of zeg ik dan heel gekke dingen.
1: Ja, jongen.
0: Vroeger deden ze dat.
2: Ja, dat weten we.
0: Goed, het tweede uur, Ger. Wat gaan we krijgen het tweede uur?
1: Nou, als het goed is, komt Close to Home die zou komen. Maar
0: wat gezellig.
1: Bijna 8 uur, ze zijn er nog niet. Dus ik hoop wel dat ze komen. Close to Home zit op het Stadhuisplein, tegenover.
0: Ja.
1: Vroeger Multifly zat. Een heel creatief centrum waar je kunt schilderen. En dat soort groepen en dat soort dingen te geven. Les.
0: Daar gaan we het over hebben.
1: Ja.
0: Na het nieuws. Dus ik zou zeggen, blijf bij ons. Tot straks. En we gaan eruit. Madonna, Material Girl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
2: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
1: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Het komend uur kun je luisteren naar Maandagavond Live met Dave Terlien en Ger Koreman.

0: Hugo de la Luna. En zo begint het tweede uur van maandagavond live. Op de laatste maandag alweer van de maand juli.
1: Gaat hard, hè?
2: Gaat snel.
1: Ja, toch?
0: Ja. Wow. Ja, we hadden het er net over, maar we zitten gewoon volgende week augustus.
1: Ja, zeker weten.
0: Zelfs drie of vier alweer, ja. Dus kun je nagaan.
2: Ja.
1: Ja.
0: En dan gaan we langzaamaan naar de wintertijd.
1: Ja. Nou, misschien kan ik iets vertellen even, want op Open Monumentendag...
0: Oh, is dat in de wintertijd?
1: Nee, dit is 11, 12 en 13 september. Dat loopt gelijk met Ladystart. Maar dan zit ik 13 september, op die zondag, heb ik weer die bus gehuurd. Die bus 154, waar we vroeger over de Oostvaardersdijk reden. Dat heb ik 2 jaar geleden ook gedaan. Dat was een groot succes. Twee volle bussen, 2 ritten hebben gemaakt. En dan gaan we weer doen. Ze hebben me gevraagd, kun je dat weer? Nou, ik heb weer het museum. Ja, komt uit het museum vandaan, die bus. Heb ik weer kunnen regelen.
2: Ja.
1: Op 13 september. Dus, maar je moet je wel opgeven natuurlijk. Dus ze zijn zo vol, er gaan maar 40 man in zo'n bus natuurlijk. Dus je moet even tevoren opgeven.
0: Maar zoals een bekend politicus zou zeggen, vol is vol.
1: Vol is vol, ja. Ja. We hebben dit om 10 uur en om 1 uur. Nou, om 1 uur begint al lekker te vol te lopen. Want mensen willen allemaal in de middag natuurlijk. Maar 10 uur heb ik nog niemand.
2: Oh.
1: Het moet nog bekend worden, hoor.
0: Het is een beetje plek
1: voor posten staan.
2: En alles. Nog iedereen is met vakantie.
0: Hoeveel mensen kunnen er mee?
1: Er gaan 40 per rit, gaan er 40 mensen.
0: Oké, dus in totaal 80 mensen.
1: 80 mensen.
2: Ja.
1: Maar dat ik voor 2 jaar geleden ook heel echt. Moest ik ook mensen nog afzeggen, gewoon die het vol zat, weet je wel. Maar ik hoop dat die mensen weer gaan reageren. Dat er weer heel gezellig, hoor. Ik lees natuurlijk wat voor uit mijn boek in die bus. En we stoppen even bij de blok van Kuffelen. Daar is ook Almere begonnen, hè? Weet je wel, daar. Hè? Daar.
2: Oh, ja.
1: En dan vertellen ze iets over Blok van Kuffelen, over dat gemaal en dat soort dingen. En dan rijden we terug. En dan rijden we naar die parkeerplaats waar de Big Ben, dat vliegtuig, dat Amerikaanse vliegtuig in de oorlog neergestort is. Hè? Mm-hmm. Met allemaal die overlevenden. Wij zaten toen in de bus. Elke dag zag je dus dat ze er bezig waren. Ze gingen een dijkje aanleggen in de Oostvaardersplassen. Okay. En iedereen dacht, wat is dat nou? Laatst in de krant, was toen nog het Lady Stadsblad, hadden we toen. Nog niet de Flevopost, maar Lady Stadsblad.
2: Ja, inderdaad. Ja.
1: En daar stond toen in dat ze dat vliegtuig gingen opgraven. Er stond een heel klein stukje vleugel, kon je boven het water zien. Maar daar hadden wij geen erg in, dat wisten we ook niet. Maar het werd helemaal gevolgd. Dus dat ze dagelijks die dijk gingen aanleggen. En vrachtwagens met zand gingen er naartoe, weet je wel.
2: Ja,
1: en dus één man heeft het overleefd. En die is erbij geweest bij het opgraven. Dus ik heb zijn maatjes echt gezien dat ze uit het vliegweg werden gehaald. Er zaten er nog zo'n 5, 6 in. Totaal zaten er 10 in.
0: Zo.
1: Maar het was een vliegende doodskist, werd hij genoemd, de Big Banner.
2: Ja, ja.
1: Hij is zo neergestort en met zijn vleugels omhoog, toen hij neergeschoten. Hij had gebombardeerd in Bremen, in Duitsland had hij gebombardeerd.
2: Ja.
1: Terugweg is hij neergeschoten.
2: Ja.
1: Zijn vleugels omhoog geklapt, naar beneden. Maar die mensen zaten in de cockpit, allemaal voorin. Die konden er niet meer uit, naar de uitgang. Want dat was allemaal in elkaar gedrukt allemaal. Dus ze zijn allemaal verdronken daar.
2: Ja.
1: Zo. Er zaten mensen gewoon nog op een stoel, die zaten achter de stuur. Zaten, die zo gevonden hebben. Nou, die lichamen zijn allemaal teruggebracht naar Amerika toen. Want ze zijn opgestegen in Engeland, maar het was een Amerikaans vliegtuig.
2: Mm-hmm.
1: En daar vertellen we het allemaal over, weet je. Daar is een archeoloog, die vertelt het hele verhaal erbij. En dat is echt heel leuk, heel interessant. Dus ik hoop dat die mensen zich opgeven, dat zou leuk zijn.
2: Zeker.
0: Koreman, X48.
1: Precies. 48@xisvooral.nl.
0: Precies, of maandag.
1: Als je gaat op een monumentendag Lelystad, dan staat het ook in Telegram.
0: Ja, want we hadden eigenlijk nu Close to Home Fun and Creative Art Studio.
1: Ja,
0: maar eerst zouden ze vorige week komen, nou deze week, maar ze kunnen de studio niet vinden of zo.
1: Ik denk het niet, ik weet het niet.
0: Nee, heel erg gek. Nou ja, misschien komen ze nog binnen en anders om 8:30. Wie hebben we om 8:30?
1: Nou, half negen. Dan hebben we Koos van der Kruid. En Koos van der Kruid heeft de Vierdaagse gelopen in Nijmegen.
0: Oh, vorige week hebben we met hem gebeld.
1: En nu komt hij even vertellen over de Vierdaagse. En
0: zou die lopend komen, denk je? Of
1: wat?
0: Zou die lopend komen?
1: Ja, die moet lopend komen. Is dat nou natuurlijk?
0: Is een klein stukje. Is een klein stukje voor hem. Vanuit Lady zat hier naartoe.
1: Oh, dan gaan we van hem vragen of hij lopend is.
0: Nou, ik denk wel.
1: Maar hij gaat even vertellen naar de opbrengst. Want hij liep speciaal voor Mila, hè, mijn stichting met inzet lukt alles. Die bestaan dit jaar 10 jaar. En daar moet wat opkomen. Voor de vrijwilligers heeft hij die dag geregeld. Ja, dat moet allemaal gefinancierd worden. Daar zou hij zijn best voor doen. Mm-hmm. Dus even kijken wat
0: het
1: allemaal
0: wordt. Ja, het is hartstikke leuk toch? Dat je met een doel. Ja, het was wel een mooi evenement. Ze hebben een mooi weer gehad. Er was natuurlijk wel weer hier en daar wat rotzooi geschopt.
1: Raar, we zijn een keer doodgeschoten.
0: Ja, dat denk ik. Oh, mensen.
1: Wanneer houdt het een keer op?
0: Ja.
2: Waarom?
1: De wereld is echt naar de kloten.
2: Ja.
0: Ja. Het zijn allemaal van die kanspareltjes, denk je dan, hè? Ja. Die je dan daar ziet lopen. En dan denk ik, kom op nou.
1: Ja.
0: Waar zijn de ouders in dit verhaal, denk ik dan altijd? Als ik vroeger iets geks deed en mijn vader juist erachter kon, krijg je nog een klap voor je ouders ook.
1: Ja.
0: En die kreeg je dan ook, weet je, als je thuis kwam en de buurvrouw zei, ik zag hem vechten of ik zag hem gek doen of hij had een grote mond tegen me. Kletch. Ja. Ja. En dan weet ik wel andere tijden, maar
1: ik werd er vroeger op school, weet je, vroeger ook geslagen.
0: Nee, dat was in mijn tijd al niet meer, gelukkig.
1: Maar dan kwam ik thuis en zei ik dat mevrouw geslagen was. Ik even je vader ook nog klap. Ik ja, ja, moeten ja. Doen. Ja.
0: Maar hoe kan het dan dat we nu... Want ik lees dan ook, was laatst... Oh ja, het schoolverzuim.
1: Ja.
0: Dan mensen houden hun kind wel eens thuis omdat hij overprikkeld is.
1: Ja.
2: Oh, oké.
0: En dan, ja, ik heb hem ziek gemeld, want hij was wat overprikkeld. Ben ik dan te oud aan het worden dat ik denk van flikker op, ga gewoon naar school?
1: Ja, maar dat is wel een burn-out. Elke jonge mensen hebben tegenwoordig een burn-out.
0: Ja, ja, als je tussen de 20 en 30 bent, heb je al wel 3-4 burn-outs meegemaakt.
1: Ik begon te werken in 1962, werk ik 48 uur per week, zaterdagmorgen nog.
0: Ja.
1: Dus je zou wel 24 uur werken, maar niet langer.
0: En, maar ook nog gewoon fulltime.
1: Salaris.
0: Salaris.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ger, ik heb het idee dat wij...
1: Tijden zijn veranderd.
0: Ik vind het prima.
1: Ik ga helemaal mee met de tijd. Ik vind het allemaal goed. Ja, toch, laatst wel lekker genieten.
0: Oh, nee, nee. Als je het krijgt, 24 uur, en je kan gewoon 10.000 euro, moet je doen.
1: Dat is prima, toch? Maar, ik heb er geen moeite mee.
0: Ik heb af en toe wel zoiets van... Ik denk dat sommige dingen echt te oud worden.
1: Ja, maar dan moet je een beetje aanpassen. Dat is,
0: oh ja, nee.
1: Ja, ik vind dat niet erg. Ik wil mensen, ik snap niet, het is een andere tijd.
0: Ja, nee, dat weet ik ook wel. Nee, maar ze zei altijd, vroeger was alles beter. Dat zei mijn oma altijd.
1: Het was anders.
0: Het was anders. Dat was niet beter.
2: Van,
1: nee.
0: Nee, toen dacht je van, kom op, oma, ga met je tijd mee. Maar nu zit je zelf dat je denkt, was vroeger inderdaad alles beter.
1: Nee, het was niet beter.
0: Nee, het was anders. En heb je ook nu alles wordt opgenomen, alles wordt gezien, alles.
1: Ja.
0: Vroeger had je Nederland 1, in 2, in 3 in mijn tijd en dat was het. En nu heb je gewoon 400 zenders, geloof ik.
1: Ja.
0: Nou, tot zover weer even klagen bij Maandagavond Live.

0: Zo, jammer.
1: Nou, we zitten weer.
0: Ja, om te kletsen bedoel
1: ja,
0: je.
1: Ja, toch?
0: Ja. Nou, we gaan wel even nieuws uit Lelystad doen.
2: Nieuws uit Lelystad, bij maandagavond live.
0: Ja, even een aanvulling, want Jos, hè, net van de AV Droom, die app, die zegt... Oh, hij was helemaal vergeten te melden dat je met de vriendenloterijpas en de museumkaart gratis naar binnen mag. Bij de AV Droom. Nou, mooi kunnen die maken.
3: Het is maar dat je het weet.
0: Ja, precies. Weet je, je zal maar zo'n kaart hebben dat je denkt, ja, ik moet betalen. Maar nee hoor, je mag gewoon gratis naar binnen. Heb jij zo'n pas eigenlijk?
1: Maria heeft een vriendenloterij.
0: Ja? Oké. Heb jij zo'n pas?
4: Ja.
0: Heb jij ook zo'n pas?
1: Ik heb wel een museumjaarkaart altijd gehad.
0: Ja?
1: Maar een jaar of drie geleden zijn we ermee gestopt. We hebben zoveel musea's we altijd bezocht.
4: Ja.
1: Op een gegeven moment was het een beetje zat, moet ik het eerlijk
4: zeggen.
1: De meest vreemde is, op de Herengracht zat een handtasmuseum. Op de Herengracht in Amsterdam.
4: Ja.
1: Daar wilde Ria naartoe. Het interesseert me helemaal niks. Allemaal bekende merken, weet je, dat soort dingen. Heel van vroeger hoor. Heel
0: maar goed,
1: vroeger
0: toen. Koos. We gaan met je praten.
5: Ja, Koos. Hey, ja, ik ben er ook.
0: Ja, Koos. Ja, nee, leuk dat je er bent. En nou ja, ook een eer voor ons natuurlijk. Want vorige week hebben we jou getelefoneerd. Want jij liep gewoon de Nijmeegse Vierdaagse.
5: Ja, vorige week was ik nog in de voorbereiding. Ervoor was op maandag.
0: Oh ja, dat was op maandagavond. Ja, toen was je...
5: We zijn nu een week verder, maar ondertussen heb ik hem inderdaad uitgelopen.
0: Ja, jij hebt 4x50 gelopen?
5: Bijna. 4x40 heb ik.
0: Nou ja, hallo, koekoek.
5: Ja, maar het is bijna 10 kilometer minder. Hè.
0: Maar even voor de luisteraars en kijkers die het gepollen hebben.
1: Naar Maastricht, hè?
0: Heb je het helemaal gehaald?
5: Ik heb het helemaal gehaald.
0: Hebt je kruisje ontvangen?
5: Ik heb mijn derde kruisje heb ik ontvangen. En het was weer geweldig.
0: Ja.
5: De voorgaande jaren.
0: En je hebt je kruisje zelf gehouden of heb jij hem ook aan iemand gegeven die net te laat was?
5: Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik heb het kruisje wel zelf gehouden. Want ik ben natuurlijk wel trots dat ik het heb gehaald.
0: Ja, dat snap
5: gehaald.
0: Ik. Ja.
5: En, zeker als het nageslag is er ook al. En als ik ouder zijn, dan ben ik de trotse opa die dat gedaan heeft.
0: Ja, nee, dat snap ik. Nee, heb je het wel gevolgd? Die man die zijn kruisje had weggegeven aan die mevrouw die iets te laat binnen was?
5: Oh, dat heb ik niet meegekregen.
0: Oh, ja, er was één mevrouw. Nou, die was echt 2-3 minuten te laat. En er was een mevrouw die best wel problemen had hier en daar. En ik vind het heel eng, maar goed. En die had zijn kruisje dus weggegeven aan die mevrouw.
5: Dat is wel mooi.
0: Was een heel mooi gebaar, want die mevrouw... Ja, nou goed, was... Ja. Maar hartstikke mooi. Maar goed, jij liep wel voor een doel.
5: Ik liep voor een doel. Met inzet lukt alles. Dat sluit heel mooi aan bij de avondvierdaagse. Of bij de avondvierdaagse.
0: Ja, zo. Maar, een degradatie.
5: Leuk nog in het systeem.
0: Ja.
5: Maar bij de Nijmeegse Vierdaagse.
0: Ja.
5: Want zonder inzet kom je geen stap verder.
0: Nee.
5: Maar er is ook een stichting inderdaad in Lelystad die heel goed werk doet in de Zuiderzeewijk. Die stichting heet Met Inzet Lukt Alles. Dus daar heb ik voor gelopen en daar heb ik geld voor
0: vertaald. Ja, voordat we straks naar het bedrag gaan, maar hoe kom je daarbij dan? Zoek je dan zoiets op of meldt iemand zich dat voor aan?
5: Nee, ik kende wat Mila Romein, die is daar de voorzitter van de stichting. Die ken ik al een tijdje, dus ik kende de stichting ook. En het werk wat zij doet met alle vrijwilligers. Want er zijn echt heel veel vrijwilligers die zich daar ook voor inzetten. Dat vind ik gewoon heel mooi werk. Dat mensen zich inzetten voor anderen. En dat spreekt mij aan.
0: Ja.
5: Vandaar dat ik de link heb gemaakt van ik ga lopen. Laat ik sponsorlopen maken. En die gelegenheid was er ook vanuit de Vierdaagse. Dus dat was
0: heel mooi. Ja. En met inzet lukt ook alles wat je net zei.
5: Absoluut.
0: Ja, als je gewoon je mindset... Is het wat voor jou zo met Nijmeegse Vierdaagse? Jij bent geen loper, hè? Nee, ik ben ook geen loper. En jij, Ger is helemaal...
1: Als dat het aantal deelnemers loopt achteruit, ik denk, dat wil ik ook wel een beetje achteruit lopen. Dat lijkt me wel leuk.
0: Maar 40 kilometer, ik weet niet.
5: Achterop lopen.
4: Achterop, ja.
0: Ja, precies, bij iemand achterop.
1: Ja, stichting, ik kom ook bij Mila, we kennen elkaar van Mila natuurlijk, maar die doen zoveel in die Zuiderzeewijk.
0: Ja.
1: Dat vind ik echt knap, dat je daar centjes voor ophaalt. Dat vind ik echt mooi.
0: Ja, dat is heel goed. En wat was het bedrag wat je opgehaald hebt?
5: Ik heb 710 euro opgehaald op dit moment.
4: Nee.
5: En het streefgedrag was, het bedrag was 1000 euro.
1: Ja.
5: Het mooie is dat er nog steeds gestort kan worden. Dus ik hoop dat we uiteindelijk het eindbedrag gaan halen.
0: Ja. Waar kunnen mensen op storten?
5: Zo, er is een website, de Vierdaagse Sponsorloop. En als je daar op zoekt, op Koos van der Kruid of op Lelystad, dan ga je mij ook vinden, Koos van der Kruid. Dan is daar een mogelijkheid om een donatie te doen.
0: Nou, met z'n allen gewoon even doen.
5: Ja.
0: Even wat anders dan. Waar komt die fascinatie van lopen vandaan?
5: Ja, dat is een apart verhaal. Dat heeft eigenlijk... Dan moet ik terug naar de tijd dat we corona hadden. Ik heb een baan waar ik heel de dag achter de computer zit. En omdat ik thuis moest werken, liep ik niet meer naar de koffiemachine. Nee. Ik liep ook de trap niet meer op.

0: Dus op een gegeven moment zei mijn lichaam van, je moet weer gaan bewegen. En toen ben ik gaan wandelen en ik merkte dat dat mij zo goed deed. En ik het ook leuk vond, waardoor ik nog steeds aan het wandelen ben. En vanuit mijn jeugd uit ben ik ook van extreme. Dus ik hou het ook gewoon, vind het leuk om grenzen te verleggen. Ja. En vandaar dat ik lange afstandswandelingen ben gaan maken.
1: Oké, dus dat zat er gewoon meteen in?
0: Dat zat erin.
1: En gaat de hele familie dan ook, zijn die ook zo extreem dan? Of zeggen ze, hey, pa, de groeten, zoek het lekker uit?
0: Ze zeggen wel andere dingen, iets met gekke pa bijvoorbeeld.
1: Ja, precies.
0: Je mist wat, maar dat vind ik allemaal prima.
1: Je mist een groepje zoopje.
2: Leuk is dat.
1: Ja. Hey pap, succes en we zien je vanavond het avondeten weer. Zo. Ja, we kennen het wel, hoe het een beetje werkt. Maar jij bent ook geen loper, ik ben ook geen loper.
0: Nee.
1: En loop je altijd alleen of met een groepje?
0: Ik loop vaak alleen. Ik loop ook vaak tijdens mijn werk. Als er vergaderingen zijn, dan kan ik dat vaak buiten doen. En dat is een mooie gelegenheid om te wandelen.
1: Jij gaat met je medemens, ben je dan, zeg maar...
0: Ik heb mijn telefoon mee. En ja? Dan zijn er mensen die vanuit allerlei landen inbellen waar ik mee vergader. En dan op die manier doe ik bellen. Dus ik loop ook vaak zo. En dan kom ik mensen tegen van... Weer zo iemand die een GPS-systeem nodig heeft. Maar daar ben ik dus aan het bellen.
1: Je snapt mijn volgende vraag natuurlijk wel. Wat voor werk doe je dan?
0: Wat voor werk doe ik?
1: Ja.
0: Ik werk bij een internationaal bedrijf wat netwerkapparatuur maakt.
1: Ja.
0: En daar ben ik verantwoordelijk voor de grote escalaties die binnenkomen. Dus als klanten ontevreden zijn, dan kom mijn team invliegen om dat op te lossen. Dus dat moet heel veel overleg plaatsvinden.
1: Ja, precies.
2: Dat ga ik direct even doen. Dan ga even wat klachten indienen.
1: Waarover dan?
2: Oh, dat weet ik nog niet.
0: Ik vind het gewoon leuk om met mij te praten.
1: Ja, maar hij gaat het wandelen doen. Hè? Dan zie je hem hier buiten lopen. En dan kan je pas met hem contacten, denk ik. Zo makkelijk werkt dat.
0: Nee, maar ik wandel ook met anderen. Als ik hier klaar ben, dan ga ik een vriend opzoeken. En dan ga ik nog even een uurtje wandelen.
1: Ja.
0: Om de dag af te sluiten.
1: Ja, dat is het om je hoofd dan leeg te maken? Want wat doet het dan met jou? Want het is niet zomaar een hobby. Ja, het is ook een hobby. Maar het zal ook wel wat met je doen dan.
0: Het helpt mij om na te denken over dingen. Dus ja, mijn hoofd... Het is een beetje met een harddisk. In de oude tijden moest je defragmenteren. Ik weet de mensen die ouder zijn weten dat nog.
1: Ja. Ja.
0: Dat gebeurt ook met mijn gedachten, dat dat geordend wordt. Ja. En dat ik rust in mijn hoofd ervaar. Maar dat ik ook gewoon over dingen na kan denken. Want vaak als je thuis achter de computer zit, doe je 4, 5 dingen tegelijk. En ben je niet echt gefocust.
2: Nee.
0: En als ik buiten ben, kan ik echt concentreren en nadenken over
2: dingen. Gewoon even
3: maar
2: met jezelf.
3: Heb je dan niet, terwijl je dus lopend aan het bellen bent, heb je dan niet informatie nodig die je op je telefoon of op je pc moet opzoeken?
0: Ja, ik heb aangeleerd vanaf jongs af aan om dingen goed te kunnen onthouden. En mijn hoofd is zo ontwikkeld dat ik heel veel details kan onthouden.
3: Oké.
0: Dat vinden mensen soms heel frustrerend.
3: Fotografisch geheugen, zeg maar.
0: Het is niet, ik weet niet of het fotografisch is. Als ik het hoor, dan kan ik het onthouden. Dat vinden mensen heel frustrerend. Soms een bedrijf dat ik ook de encyclopedie ga noemen bijvoorbeeld. Dus, maar dat is handig.
2: Ja, dat ga je krijgen.
1: Ja, het is wel makkelijk natuurlijk. Want dan zeg je, ga even lekker naar koos en dan komt wel goed.
0: Ja. En als leidinggevende dan heb je ook de taak om te delegeren. Dus ja, dat
2: is heel leuk zelf.
1: Ja, precies. Ik weet het niet, zoek jij het maar even lekker op. Ja, zoiets. Hey, maar kom je dan ook thuis en ben je dan helemaal zen, hoofdleeg en dan douchen, kusje, welterusten, schat en slapen?
0: Nou, of ik altijd zen ben en rustig, dat zal niet altijd zijn. Maar er is wel een groot verschil hoe het voorheen was voor de COVID-tijd en hoe het nu is. Absoluut, ik heb veel meer rust gevonden en gewoon ook in het dagelijks leven. En zelfs energie over naar het weekend.
2: Doorwandelen.
0: Ja.
1: Zie je, Ger, er is nog hoop voor je.
2: Nee. Ik ben altijd rustig.
1: Nou.
2: Ja, echt wel hoor.
1: Hij is nu even rustig, maar hè, als die microfoon uit is, dan gaat hij heel wild doen.
0: De camera ook uit.
1: Dan moet je de camera ook uitzetten, ja. Nee, maar ja, ik vind het mooi. Ik vind het altijd wel knap. Mensen die lopen en hardlopen. Ik heb daar toch altijd wel heel veel bewondering voor. Omdat ik zelf, ik sport wel. Maar lopen en hardlopen, dat is voor mij...
2: Ik zeg altijd, rijdt er geen bus.
1: Ja, maar dan heb je niet wat koos. Dat je zen bent en ontspannen.
2: Ik heb nog zen, hè?
0: Nee, maar jij hebt waarschijnlijk ook wel een andere hobby waar jij waar je energie van uit.
2: Wat hij dan maar niet over praat, dan is het pas afgebrand.
1: Ja. Maar dan weet mijn vrouw niet zoveel van die hobby.
0: Dus waar ik vaak langsloop, of niet? Ja.
1: Nee, dat kan ik niet op radio.
2: Dan moet je hem kennen.
1: Ja, radio, televisie kan ik er niet zoveel over zeggen. Mijn vrouw luistert ook.
2: Oh ja, dat is zo, ja.
1: Ja, dus... Nee, mijn vrouw luistert allemaal niet. Maar die krijgt nu wel appjes van anderen.
3: Ja.
1: Zo werkt het allemaal. Nee, en volgend jaar ga je dan weer bij Leven en Welzijn, zeggen we dan altijd?
0: als ik er ben, dan ben ik wel weer van plan om mijn vierde kruisje weer binnen te halen.
1: Ja. En hoe lang van tevoren ga je dan in training?
0: Ik blijf constant lopen eigenlijk. Ja. Ik ga wel 2 of 3 maanden van tevoren ga ik de afstand wat langer maken, zodat ik volledig voorbereid ben om de vierdaagse te lopen. Ja, ik denk maar gemiddeld loop ik rond de 50 kilometer per week. Ja.
1: Ja, precies. Want nu ga je 40 kilometer op een dag. Je gaat straks een uurtje lopen, maar dan ga je geen 40 kilometer lopen.
0: 40 kilometer is wel te doen, maar je moet het 4 dagen achter elkaar doen. En dan even trainen van dat je dat 2 of 3 dagen even een lange afstand kan lopen om het goed te overbruggen.
3: Maar
0: en er zijn ook mensen die niet trainen.
1: Die gaan gewoon zo lopen.
0: Maar mensen hebben vast op NPO 1 was dat geloof ik. Een uitzending over de Vierdaagse gezien. Hoe deze mensen binnenkwamen. Dus
1: dat is echt niet te doen.
4: Nee, je moet echt wel trainen.
1: Ja, je kan niet zeggen van kom, wij gaan volgend jaar meedoen.
4: 60 kilometer zeg in 4 dagen. Dat is niet
1: maar het is hetzelfde als wij gaan zeggen, wij gaan volgend jaar meedoen. Nou, ik denk bij de eerste 5 kilometer kun je ons gewoon in die bezemwagen stoppen.
4: Ik denk de eerste kilometer.
0: Ik kan me altijd bellen als ik een keer weer proberen.
1: Nee, precies.
3: Hey, even over die kruisjes. Worden die niet afgeschaft?
0: De kruisjes worden zeker niet afgeschaft. Dus het is zelfs een koninklijke onderscheiding. Dus mensen
1: Het is een soort van avondbedacht. Waar je ook
3: maar ik dacht dat ze dit jaar voor het laatste kruisjes werden uitgesteld. En volgend jaar alleen notitie of zo.
1: Dan gaan mensen niet meer lopen, denk ik. Die gaan heel vaak lopen juist voor het kruisje. Ja, net als met de 11-stedentocht.
4: Is dat een kruistocht?
1: Een kruistocht? In Spijkerbroek.
4: Een kruistocht zijn, dat kan niet anders.
1: Maar je moet ook eten en drinken onderweg. Dus je rugzak zit natuurlijk bommetje vol.
0: Dit jaar heb ik dat anders aangepakt. Ik heb eigenlijk zonder rugzak heb ik gelopen. Alleen met een waterfles. Mm. En het mooie is dat in Nijmegen alle families en de mensen die daar wonen op straat... al vanaf 4 uur 's morgens op straat staan.
3: Jee.
0: En allerlei dingen aanbieden als ontbijtkoek, tomaten... appels, van alles wat je kan
1: verzinnen. Dus je hoeft alleen maar water.
4: Alles,
0: om eerlijk te zijn ben ik ook 2 of 3 kilo aangekomen in plaats van dat ik afgevallen ben.
1: Meen je dat nou?
0: Dat helemaal goed gekomen.
1: Wat apart is dat dan, dat je gewoon aankomt terwijl je gewoon 40 kilometer loopt?
3: Ja.
1: Je zou toch zeggen dat je gewoon door al het vocht verliest.
4: Vraag, moet je daar inleggeld voor betalen? Voor mee te doen?
0: Ja, dat kost wel wat geld. Ja. Dus, dat kost ongeveer €140 om je in te schrijven.
1: Oké. Okay.
0: Ook de mensen die dat organiseren is een stichting.
1: Ja.
0: En als je kijkt wat daar allemaal georganiseerd wordt.
1: Precies.
0: Echt indrukwekkend.
1: Ja, dat zie ik. Ik heb dan inderdaad op televisie kijk ik dan wel af en toe zo'n beelden. Weet je, of die de laatste avond dat kreeg gewoon live zien. Ja, het is wel een prachtig mooi evenement.
4: De organisatie, daar ben je overtuigd.
1: Ja. Nou ja, dan weten ze weer je nu
4: heb je ook
1: al.
4: Je bloemen gehad na afloop.
1: Ja, die gladiolen.
0: Ja, gladiolen, die horen erbij. Ja.
4: Oh ja, die krijg je ook.
0: Die hoor je gewoon in je hand gedrukt. Dus daar ontkom je niet aan.
1: Nee. Je moet ze aannemen. Je ziet toch heel vaak mensen in hun rugzak hebben zitten of zo.
3: Krijg je die van de stichting?
0: Nee, er zijn gewoon mensen die daar aan de kant staan. Dat is ook een traditie in Nijmegen. Dus er zijn gewoon mensen die dat kopen en dan aangeboden. Het is echt het is bijzonder wat daar gebeurt en hoe mensen naar elkaar omkijken.
1: Ja.
0: Ik denk als heel Nederland daaraan meedoet, zullen we heel
4: land. Hadden wij
1: een
4: ander land.
1: Een heel ander land, zeker, ja. Ja. Nou, er gebeuren wel weer natuurlijk wel gekke dingen. Daar hadden we het ook over. Dat een weer
4: neergeschoten,
1: van die pannenkoeken rondlopen. Dat je denkt van...
3: Vreselijk.
1: Ja.
0: In de avond wat minder leuke dingen gebeuren.
1: Ja.
0: Dat heb ik ook gezien.
1: Nou, laten wij ons wel lekker focussen op de goede en de leuke dingen. Wij wensen je voor volgend jaar nu al succes natuurlijk.
0: Dankjewel.
1: En ga je dan weer 40 of zeg je, nou, ik ga misschien wel voor de 50?
0: Dat weet ik nog niet.
1: Oh.
0: En wel, ik zou graag de 50 willen lopen. Maar ik kijk in januari wanneer de inschrijving komt. Hoe ik ervoor staat en dan besluit ik.
1: Ja, want je moet in januari al inschrijven natuurlijk. Ja.
0: En het mooie is, als ik de 40 inschrijf, kan ik de 50 ook altijd lopen.
1: Oh, dat kan wel. Andersom niet.
0: Terug kan niet. Dus ik ben nu in de leeftijd tussen de 50 en de 60. Dus ik moet minimaal de 40 kilometer lopen.
1: Oh. Wauw.
0: Als je wat ouder bent, dan mag je zelfs de 30 lopen. Dus dat kan wel mee, denk ik.
1: En ga je nou net zo lang door totdat je zeg maar niet meer kan? Of wat is je streven? 10 keer of zo?
0: Ik zeg altijd, ik heb mensen gezien van 93 jaar die de 30 kilometer nog lopen. Daar ben ik jaloers op. Dus als ik dat nou zou kunnen en ik zou het nog willen, dan is dat wel mijn streven. Ja.
1: Nou ja, wij blijven in ieder geval volgen. En we wensen je nu al succes voor volgend jaar.
0: Dankjewel.
1: En volgend jaar misschien een ander mooi leuk doel.
0: En met inzet lukt alles.
4: Met inzet lukt alles.
1: Mooie afsluiter. Hey, tot de volgende keer.
4: Dankjewel, Koos.

0: Calvin Harris en Summer. Nou ja, dat wordt het wel weer deze week. Dus dat is alleen maar weer mooi.
1: Ja.
0: En daarvoor hoorde je nog Rondé en Oh My God. We gaan wel bij maandagavond live. Of wel weer de laatste maandag, zoals net al gezegd. We gaan weer verder met nieuws.
2: Nieuws uit Lelystad bij maandagavond live.
0: Ja, want de politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling bij een verkeersruzie gisteravond tussen 7:15 en 7:30 op de Zuigenplasdreef ter hoogte van de rotonde. Want ja, het slachtoffer liep daarbij licht letsel op en de verdachte is aangehouden en zit nog vast, al dus een politiewoordvoerder. Die verdachte is een 19-jarige man en aanleiding zou zijn, ja let op, een inhaalmanoeuvre. Ja.
3: Ongelooflijk.
1: Ja, ja, je moet daar gewoon niet inhalen.
0: Je moet daar gewoon niet inhalen. Jij haalt mij niet in.
1: Maar die jongen is nou wel ingehaald, heb ik begrepen.
0: Ja, die is opgehaald. En dan denk ik, nou ja, goed,
1: ik denk dat hij weer vrijloopt. Ik denk dat hij weer vrijloopt, hoor.
0: Ja, dat
1: is een brief van gisteren.
0: Maar goed, als jij iets gezien hebt of je wil, dan kan je bellen met 0900-8844. En dan kan je gewoon zeggen, nou, ik ben getuige geweest van deze mishandeling.
3: Hoe laat was dat dan?
0: Dat staat er niet bij. Oh ja, rond 7:15.
1: Even, ja.
3: Oh, okay.
0: Ja, ik heb het niet gezien, ik was er niet bij. Maar ik denk van, jongens, we gaan dus gewoon al iemand mishandelen.
1: Is morgens of s'avonds?
3: Ja.
0: Gisteravond staat er.
1: Gisteravond, oké. Okay.
0: Dat is dan s'avonds, hè?
1: Dan is het s'avonds, ja.
0: Ja, ja. Nee, maar goed, ook gisteravond, de vraag is het overdag of morgen.
1: Dat is
0: zo jammer.
1: Dat is gek voor woorden, jongens, hè? Dat is dat niet meer normaal.
3: Ja.
0: Nee, maar ook die wapens. We hadden het net over die vierdaagse, waar gewoon iemand neergeschoten wordt.
1: Ja.
3: En waarom?
0: Hoe kom je aan die wapens, denk ik dan? Ja, ik denk wel misschien dat je ergens dat bij Temu kan bestellen of zo.
1: Geen idee, maar maak je zelf kopen.
0: Ja. Weekamp of andere.
1: In Duitsland, in België een keer wapens kopen, heb ik altijd begrepen.
3: Ja. Oh, nee.
0: Maar dus iemand haalt jou in, daar ben je het niet mee eens op de manier waarop. Of dat je misschien afgesneden bent. Ja, dan kan je nog, steek je middelvinger op. Of zeg, hey, doe rak. Ja. Dus vlegel, deugt niet. Weet ik wel wat je zegt. Ja. Of je zegt voor mij wat ergere dingen. Dat mag ook niet, maar dat vind ik prima. Maar meteen iemand mishandelen.
1: Ja, dat slaat er helemaal nergens op. Ja, weet je, ons strafsysteem is natuurlijk ook verkeerd. Want die jongen loopt al lang weer op vrije voet. En die moet je gewoon een week vasthouden of twee weken. Dat ben ik serieus.
0: Hè? Nou ja, en ook, zeg maar...
1: En die ouders hier inlichten. Nee, zijn ouders moeten zeggen, mijn god, mijn zoon is vermist. Ja, ja die zit hier.
0: Nou ja, en op zijn school of zijn werk.
3: Ja,
0: niet meer mis. Nee, nou ja, maar wel zijn werk en op zijn school inlichten. Zo van, hier zit een jongen, die heeft iemand anders mishandeld.
1: Ja.
0: Dat is uw werknemer.
1: Ja.
0: Of dat is een leerling van u.
1: Ja. Ja. Zo zou je het moeten doen.
0: Maar ja, dat zal wel weer niet mogen vanwege de AVG.
1: Nee, daarom wel.
3: Ja.
0: Ja, dan krijgen we de AVG op ons hoek. En dan krijg je, dat mag je niet zeggen. Dat is, mag niet.
1: Ik heb nog een telefoonboek van vroeger. Daar stond alles in. Mijn naam, mijn adres, mijn telefoonnummer, alles stond erin.
3: Ja.
1: Ik heb nog geen e-mail. Daar stond
0: Maar je kon wel zeggen dat je er niet in wou.
1: Ja.
0: Wij hadden vroeger een geheim nummer. En dan stond je niet in telefoon.
1: Nee, dat was ook. Nou, dat had je wel, ja. Maar waarvoor
0: hadden wij?
1: Alle nummers kon je zien.
0: Ik bedenk me nu, waarom had ik een geheim nummer vroeger thuis?
1: Ja. Nou, jullie waren een beetje vreemde familie, denk ik.
0: Ja, mijn vader kan ik niet meer vragen, maar ik zou het aan mijn moeder eens vragen. Mam, je kijkt en je luistert, weet ik. Waarom hadden wij een geheim nummer?
1: Ja.
0: Het schiet me nou te binnen, waarom hadden wij een geheim nummer?
1: We waren een hele geheime familie. Amsterdam-Noord, hè? Ja,
0: Amsterdam-Noord,
1: heel geheim.
0: Ja, nee.
1: Ja, dan komt hij vandaan, Amsterdam-Noord. Dat is allemaal alles geheim daar.
0: Ja, ik denk gewoon de maffia. Moedermaffia.
1: Nou. Ik zag van de week weer even foto's van de Volenwijkers. Dan beneden, weet je, op het Mosveld. Dan ging ik als kind ging daar kijken naar het voetballen. Stond je boven, kon je beneden kijken.
0: Heel lang geleden, hoor.
1: Heel lang geleden, ja. Ik als kind, hè.
0: Toen ik daar ging wonen, was het al een markt geworden, maar...
1: Maar soms in het Noord-Hollandskanaal, over de brug, hè.
0: Ja, ik snap het, ja.
1: Dan kwamen er van die boten uit Amsterdam, van die krijt... Die gingen naar de krijtmolen. Die haalden alle rotsen uit de grachten vandaan, waar Jan Modder en dat
3: soort dingen. Oh, ja, die boten.
1: En dan sprongen we in ons zwembroek op die boot. En dat mocht niet, er zat dus achterna, maar ze kregen ons niet te pakken. En dan gingen we naar de krijtmolen. En dan werd die schepen gelegen. Want dan waren ze heel hoog, dan kon je er niet meer op. Dan moest je teruglopen. En dan was een grindpad op je blote voeten. Dan moest je helemaal rot en lopen terug, hoor. Allemaal.
0: Eigen schuld, dikke bult. Hij zit net Amsterdam-Noord een beetje belachelijk te maken. Nou, eigen schuld, dikke bult. Tot zover weer even nieuws uit Lelystad.

0: Daddy, Ram Jam. Lekker een knijterhard muziekje. Even zo als bijna afsluiter. En dan voor nog de Pretenders en de Brass in the Pocket. En dan allemaal bij maandagavond live, want we gaan alweer afsluiten.
1: Ja.
0: Het is gewoon omgevlogen. Hè? Twee keer met je ogen knipperen en het is gewoon alweer 20:53.
1: Ja.
0: En dat allemaal op 27 juli 2026. En deze dag komt...
1: Nooit meer terug.
0: Nooit meer terug.
1: Nou, dat weet jij niet. Dat zou best wel eens kunnen, toch?
0: Dat ja, denk je dat het 27 juli nog een keer terug gaat komen? In de
1: ik weet het nooit natuurlijk, hè.
0: In een volgend leven?
1: Ja.
2: Dat zou kunnen.
0: Ja. Ja, dat weet ik niet. Geloof jij in je naam, Hans? Oh, we sluiten wel heel zwaar af nu.
1: Nee, ik niet. Mijn zoon wel. Die hangt een beetje de boeddhisme aan. En niet praktiserend. Maar die zegt gewoon, ja, ik zit, dit lichaam is in bruiklijn.
0: Ja, oké. Okay.
1: Straks in een ander lichaam komt
0: weer terug. Maar je hebt niet dezelfde geest.
1: Dat hij dat zegt natuurlijk. Ja, hey, wat hij mankeert.
0: Maar dat is gewoon, niet je geest komt terug. Dus je maakt het aan Win niet bewust op dezelfde manier mee.
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Nee, je komt in een ander lichaam terug.
1: Ja.
0: Zie, komt hij wel als vrouw terug of als trans of als...
1: Ja, dat
0: geloof jij in die naam als? Oh, wat een heel zwaar onderwerp.
1: Nou, jij bent heel gelovig wel.
2: Hè? Ja, wat dat betreft wel. En ik geloof ook wel dat je ervoor kiest om in een bepaalde vorm terug te komen.
0: Dat je er zelf voor kiest?
2: Ja.
0: Dat je, maar mag je die keuze hebben dan? Dus als ik terug wil komen als bekende voetballer of zo? Of althans een belangrijke voetballer?
2: Nou, als jij een bepaalde taak te vervullen hebt, dan geloof ik wel dat je ervoor kan kiezen om...
0: Oh, nou, bij deze heb ik een taak te vervullen dat ik in mijn volgend leven terugkom als een hele bekende, goede voetballer.
2: Oké.
0: En dan miljoenen op de bank heb. Zullen we dat afspreken? Ger, volgende week. Ja, hebben we al iemand?
1: Nee, ik heb nog niemand volgende week.
0: Nee, het is vakantietijd.
1: Maar het is vakantietijd, dat merk je nu, hè?
0: Ja, maar dat geeft niet. Mocht jij nou luisteren en denken, ik wil wat vertellen over mijn club, over de rotzooi in de buurt, of over leuke dingen, gezellige dingen, kom dat gewoon even melden bij Maandagavond Live en meld je aan maandagavondlive@radiolelystad.nl. En je mag gewoon komen vertellen. Tot zover weer even deze uitzending. Let even op.
1: Tot augustus.
0: Ja, precies. Ik denk, wat heeft die man er nou weer over? Maar gewoon tot augustus. Ja, je hebt gelijk. Ja. Hou het een beetje cool hè, deze week, want het wordt weer bloedje. Genoeg drinken voor onze oudere mensen onder ons. En pas een beetje op elkaar. En wees ook een beetje lief voor elkaar. Tot volgende week.
1: Volgende week.
3: Zo, en nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes ook dicht.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
2: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
1: De gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer. Vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landen is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
2: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
1: De boerenorganisatie zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan het weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

got your reasons. These things that I

0: DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bevoerde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi, kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

this

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3e persoon wordt nog gezocht.